0: Lijn? Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden, met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Naam?
2: Johan.
1: Woonplaats?
2: Heteren.
1: Vroeger wilde ik dit worden.
2: Detective.
1: Favoriete programma?
2: De dag van vandaag, want dat kan ik heerlijk luisteren onder het koken.
1: Om deze reden ben ik vriend.
2: Voor mezelf, dat het opbouwend is van mijn geloof. En ik geloof ook dat het heel erg samenbindend is.
1: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
3: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Eva.
0: Woonplaats?
3: Puttershoek.
0: Mijn geheime talent is...
3: Gedichten maken met een beetje cynische humor.
0: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
3: IJs.
0: Hier bid ik vaak voor...
3: Mijn kinderen, mijn woonplaats, mensen daar, de buurt.
0: Ik ben vriend sinds...
3: Ongeveer een jaar.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Dit is Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijdwerken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken, maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hexet zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Maarten.
0: Woonplaats?
3: Laag Zutem.
0: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
3: Patat met mayonaise.
0: Favoriete artiest?
3: Josiah Queen.
0: Vroeger wilde ik dit worden.
3: Dominee.
0: Om deze reden ben ik vriend.
3: Groot Nieuws Radio laat Gods licht zien in een donkere wereld.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Zijn blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S Nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. Het weer van Weer Online? Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: André.
0: Woonplaats?
3: Ik woon met mijn lieve vrouw Annelies, woon ik in Ten Boer.
0: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
3: Liever niet, maar zeg goed voor een frikandel. En nog liever voor twee frikandel.
0: Om deze reden ben ik vriend.
3: Omdat wij het belangrijk vinden om het evangelie wereldwijd uit te dragen. En die opdracht hebben wij gekregen, hè.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik luister al lang naar jullie radio en ik vind als je ergens naar luistert, mag er ook al wat tegenover staan, hè?
1: Voor mij is dat echt ook een lijntje door de dag heen naar God toe.
2: Nou, ik zal je vertellen, ik heb eigenlijk altijd Gronings Radio aan, al zo lang. Zelfs 's nachts.
3: Word ook vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël, 3 jaar geleden.
1: The world has to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jesselkus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker 1 kleuter gewond. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Goedemorgen, het is de vroege zaterdagochtend hier bij GroNieuws Radio, waar we zometeen nog volop verder gaan met muziek voor vrienden. Ja, met zometeen Hub Worship en ook deze van Matt Redman en Martin Smith.
13: And it's all about you. It's all about you.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Hi mam.
19: Hey, dag lieverd.
18: Wat ruikt het hier lekker.
19: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
18: Van de molen?
19: Uit Oud-Dorp.
18: Gaan we ook weer een cake bakken?
19: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu
0: Van meer bestellingen dan ooit?
4: Hey, dit is het.
0: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
23: Naam?
24: Elisabeth.
23: Woonplaats?
24: Nieuwpoort.
23: Ik drink mijn koffie?
24: Zwart.
23: Mijn geheime talent is...
24: Haakjaar-creatief bezig zijn, muziek maken.
23: Om deze reden ben ik vriend.
24: Het uitdragen van een christelijk geluid op de radiozender.
23: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. De Nieuwe Zaterdag.
25: Met Lucas Kramer.
23: Het christelijke radiostation.

van Hub Worship. Je hoorde God doet iets nieuws. En daarvoor hoorde je Matt Redman en Martin Smith over wat aanbidding van God nou echt inhoudt. Je hoorde The Heart of Worship. Ja, een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend 10 oktober 2026. Welkom bij een nieuwe ochtendshow na een heerlijke vriendenweek. Ja, en eigenlijk is hij nog niet helemaal af. Dus deze ochtend ga ik nog even lekker door met het draaien van muziek voor vrienden. Dan wil je de missie van Groningen Radio ook steunen. En is het afgelopen week door alle drukte nog niet gelukt om het formulier in te vullen. Nou, deze zaterdagochtend kun je gewoon in alle rust je aanmelden als vriend. En doe dat via groningenradio.nl/vriend. We starten deze zaterdag ook met de dagtekst. En die komt vandaag uit Psalm 119, vers 36. Daar staat: neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. De dagtekst van vandaag. Psalm 119, vers 36. Ja, en dan gaan we zometeen terugblikken met een hoopvolle blik op de week. Maar eerst de plaat die Gerrit Daniël heeft aangevraagd. We mochten hem bijschrijven als nieuwe vriend van het radiostation. Dank je wel daarvoor. En hij gaat voor een prachtig lied van Hillsong United over vertrouwen op God. Dit is Oceans.

0: Lef hoorde je en God van Licht hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, we gaan terugblikken op de afgelopen week. Ja, zo was het.
1: De week van
0: evangelisatie in Rotterdam. Ja, het wordt ook wel het grootste zendingsgebied van Nederland genoemd. De haven van Rotterdam. Nou, het Nederlands Dagblad had deze week een reportage over hoe het evangelie daar gebracht wordt. Ja, en dan blijken kerkmuren opeens heel erg laag te zijn. Een Gergemmer trekt samen op met een baptist om het goede nieuws van Jezus te brengen. In scheepskantines worden praatjes aangeknoopt. Praatjes die soms ook leiden tot een geloofsgesprek. Nou, werk is er genoeg in de Rotterdamse haven, want de twee evangelisten die bezoeken 2 tot 3 schepen per dag, terwijl er wel 80 schepen per dag binnenkomen. Nou, genoeg werk te doen dus. Nou, het was ook
1: de week van
0: de Vriendenweek van Groot Nieuws Radio, met daarin heel veel toffe en bemoedigende verhalen van luisteraars van dit radiostation. Nou, zo hoorde ik deze week het verhaal van Lydia uit Rijssen. Ze geeft catechese in haar kerk aan jongeren van 18 jaar en ouder. Ja, en Groot Nieuws Radio inspireert haar om haar catechese-lessen in te vullen.
2: Ik denk dat Groot Nieuws Radio en zeker ook de Spotify-podcast erbij heel veel echt een hele grote inspiratiebron kan zijn. Je kunt heel makkelijk zoeken en woorden, bijbelteksten. Ook in de voorbereiding kan er soms zo'n tekst naar je toe komen van de dagtekst, dat je denkt, oh ja, vanuit deze ga ik verder borduren in mijn les. Maar ook de gesprekken die jullie voeren met verschillende mensen, personen, stichtingen, organisaties, kunnen soms echt meerwaarde geven in je catechese-les.
0: Ja, mooi dus. Doe je voordeel mee als je inspiratieloos bent voor een bijbelstudie of een catechese-les. Gewoon Groot Nieuws Radio luisteren, net als Lydia. En wie weet kan het je inspireren. Ja, en het was ook
1: de week van
0: de regenboog. Ja, een bijzonder natuurverschijnsel en tegelijkertijd geloof ik ook een knipoog uit de hemel. Nou, donderdag reed ik naar huis na een werkdag en ja, ik denk dat ik hem nog nooit zo mooi en zo groot en zo intens mooi aan de hemel heb zien staan. Ja, de regenboog als teken van Gods trouw en zijn liefde voor een ieder van ons. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Het heeft mij wel geïnspireerd deze week. Dit is de nieuwe zaterdag bij Groot Nieuws Radio. Met nu muziek van Thorne Wells. Dit is Take It All Back.

Het lied dat geschreven is door Ralph van Manen en waar de Amerikaanse band Avalon een grote hit mee scoorde. Je hoorde Testify to Love hier in de Nieuwe Zaterdag bij Groot Nieuws Radio. Ja, zometeen gaan we uit de Bijbel lezen en vandaag is Johannes 6 aan de beurt. En dan lezen we onder andere over brood uit de hemel. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, je gaat het zometeen horen als Ben Ketting leest uit Johannes hoofdstuk 6. Zometeen ook muziek van Matt Maher, Gonna Be Alright. En dit is Selah en Psalm 98.

0: opgewekt en hoopvol wakker worden met dit lied van Matt Maher. You're gonna be alright. Het is tijd om uit de Bijbel te lezen.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik Johannes 6, vers 25 tot 34 uit de Basisbijbel. Toen ze hem aan de overkant van het meer vonden, vroegen ze hem: Meester, wanneer bent u hier aangekomen? Jezus antwoordde: Luister goed. Jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen, maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van mij hebben gekregen en genoeg hebben kunnen eten. Maar jullie moeten je niet zo druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De Mensenzoon kan dat aan jullie geven, want God de Vader heeft mij daarvoor de macht en het recht gegeven. Toen vroegen ze hem: Wat wil God dan dat we doen? Jezus antwoordde: God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. Ze antwoordden hem: Welk bewijs geeft u ons dat we in u moeten geloven? Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons? Onze voorouders hebben in de woestijn manna gegeten. Dat staat in de boeken. Hij gaf hen brood uit de hemel te eten. Kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? Jezus antwoordde: Luister goed, ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. Toen zeiden ze tegen hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven?
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Voordat ik al mijn noden bij u breng, breng ik eerst mijn hart bij u. Nou, een mooie aanmoediging van Lauren Daigle in dit lied. Je hoorde Thirst.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, de eerste verzoekplaat van vandaag, die hebben we al achter de rug. Die heb ik eerder dit uur al gedraaid. Nu is het tijd voor nummer 2. En die komt van Henny. Is ook vriendin van Grootnieuws Radio. En zij heeft een lied aangedragen van Christian Verwoerd. Overwinningsgrond. En ze zegt erbij, ja, als ik door verdriet overmand word, ja, dan troost dit lied mij. En weet ik dat God er altijd bij is. En ik weet dat ik op overwinningsgrond sta. Ja, goed om dat te beseffen inderdaad. Dankjewel voor het aandragen, Henny, van dit prachtige lied. Christian Verwoerd en overwinningsgrond. Mijn voet.

Christian Verwoerd en Overwinningsgrond. Ja, deze plaat is aangedragen door vriendin van Gronings Radio, Henny. Dankjewel Henny voor jouw steun aan dit hoopvolle geluid van dit radiostation. Ja, en aan jou ook de uitnodiging. Ben je nog geen vriend van Gronings Radio en wil je dit station graag steunen? Nou, meld je dan vandaag nog aan als nieuwe vriend van dit station. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, vraag ook de plaat aan die jou raakt. Ja, en ook al loopt deze vriendenweek al bijna op zijn einde, het hele jaar door gaan we platen die raken meenemen, ook in de lunchroom van Gronings Radio. grootnieuwsradio.nl/vriend. Zometeen de nieuws van 7 uur. En dit is muziek van Andrew Rip. I Do It Again.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
2: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
4: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
1: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Een hele goede morgen. Ja, het is nog 1 minuut voor 7 zelfs. We zijn er vroeg bij deze zaterdagochtend. Ja, zometeen gaan we verder met de nieuwe zaterdag. En hoor je muziek van Chris Tomlin.
11: Our God is greater. Our God is stronger.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Deze week in de bonus, AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
19: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
20: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam, maar...
21: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
20: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
21: Wow.
22: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Naam?
25: Ellie Neutel.
24: Woonplaats?
25: Zutphen.
24: Vroeger wilde ik dit worden.
25: Juf.
24: Favoriete nummer?
25: Handen naar omhoog gehoog geheven. Daar word ik heel blij van.
24: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
25: Liever niet. Ik slaap graag goed.
24: Ik ben vriend sinds...
25: 2024.
24: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. De nieuwe zaterdag.
26: Met Lucas Kramer.
24: Het christelijke radiostation.

Hij is groter, hij is sterker, hoger, hij geneest en is krachtig. Ja, superlatieven die komen we tekort om onze God en Vader te beschrijven. Je hoorde een lied van Chris Tomlin, Our God was dat. Ja, een hele goede morgen. Dit is de nieuwe zaterdag. Met ook deze ochtend jouw volop muziek voor vrienden. In deze Vriendenweek draaien we platen die jij hebt aangedragen. En dat maakt deze week echt verrassend, ontroerend ook en super bijzonder. Ja, echt heel erg mooi om al die verhalen te horen achter nummers. Ja, en soms ook verrast te worden door iets wat je nog niet kent. Nou, zo was ik dinsdag op pad in de prachtige provincie Groningen. Ja, het was echt een flink eindje rijden voor me, maar het was supergezellig dinsdag in Groningen. En ik ging onder andere even langs bij Gerben. Ja, en hij deelde met ons een lied van Ben Fuller. En ja, ik kende dat nog niet zo heel erg goed, maar ik vond het wel echt heel mooi hoor. Even een klein stukje. Jesus loves you, black sheep. Ja, naar dit soort muziek kan ik echt uren blijven luisteren. Nou, schrijf hem op, Ben Fuller, Black Sheep. Nou, ik kan net zo goed uren luisteren naar nummers als van Matthew West, Cela, CJ Winans, noem maar op. Ja, en dank ook aan jou als je deze week vriend bent geworden. Of misschien nog wel wordt, want ja, het kan nog steeds, hè? Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend en steun de missie van dit station om Gods liefde te delen met iedereen die het maar wil horen. grootnieuwsradio.nl/vriend. En zometeen ga ik de plaat draaien die Jan heeft aangevraagd. Eerst Sierra Noah en Waar was jij?

0: Dit lied stond ooit op plek 1 in onze top 1008. Prachtig lied, Kees Kleinoord en God of the Moon and Stars. Ja, en als de herfst is begonnen, dan ga ik ook alvast nadenken over die top 1008. Want ja, die gaat er ook weer aankomen zo in de decembermaand. En daarvoor nog een stemperiode ook er nog voor. Dus nou, mocht je al gedacht hebben bij de top 1008, welke nummers moeten in die lijst gaan komen dit jaar? Nou, denk er alvast over na en zet je favoriete nummers ook alvast even op een rijtje. Hè? Dan is het extra makkelijk om straks te kunnen stemmen voor de top 1008. Ja, de herfst is begonnen, ik zei het al. Ik vond het vanochtend best wel fris eigenlijk. Maar Mariet heeft het alles behalve fris. Die is de kranten aan het bezorgen. En op zaterdag zit er altijd heel veel bijlagen bij. En volgens mij is ze hard aan het doorfietsen. Dus Mariet heeft het heel erg warm deze ochtend. Nou, succes met de laatste krantjes die door de bus gegooid mogen worden. Ja, zometeen ga ik de favoriete plaat van Jan draaien. Hij is ook vriend geworden van Gronings Radio. En hij gaat voor Live Song van Casting Crowns. Ja, hij zegt erbij: mijn leven mag een afspiegeling zijn van mijn geloof in Jezus Christus. Nou, Live Song gaan we zometeen horen. Maar eerst dit.
1: Dichter bij de dag.
0: Op deze zender hoor je deze week platen die je raken. En ik hoop van harte dat al dat moois je goed zal smaken. We horen indrukwekkende getuigenissen en verhalen. En wat fantastisch dat jij deze week de playlist mag bepalen. Het is niet uit te leggen hoe het komt, ja, dat een lied iets met je doet. Hoe het nieuw geloven en vertrouwen geeft. En soms ook nieuwe moed. Is het de melodie? Zijn het de woorden? Is het een mooie boodschap? Of toch die specifieke akkoorden? Christelijke muziek raakt omdat de geest er doorheen werkt. En vermoeide zielen en twijfelende gelovigen aansterkt. Het geeft woorden en gebeden die je zelf niet zou bedenken. En het ene lied werkt bemoedigend en het andere lied laat je nadenken. Bij Gronings Radio gaan we door met het draaien van deze muziek. Van kalm en Engelstalig tot onze eigen moerstaal en meer energiek. Met dank aan jou die dit station omarmt en steunt, soms al vele jaren. En we hopen dat na deze week nog veel meer mensen hierdoor Gods liefde gaan ervaren.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'Snachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ja, allemaal knipogen uit de hemel ook afgelopen week. Je hoort Sharon Kips nu hier in de nieuwe zaterdag bij GrootNieuws Radio. Het is 7:45. Ja, we gaan even wat nieuwe vrienden welkom heten. Onder andere Els is vriend geworden van GrootNieuws Radio. En ook Johan, die mogen we bijschrijven. Nou, van harte welkom. En ook heel veel vrienden die een eenmalige gift hebben gegeven. Dat kan natuurlijk ook echt via grootnieuwsradio.nl/vriend. Echt alles, alle beetjes, die zijn zeer welkom. En die gaan we goed besteden voor de missie van GrootNieuws Radio. Ja, er komen ook bijzondere verhalen binnen. Onder andere het verhaal van Angela, heb ze me net via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Ja, 3 jaar geleden ontdekte ze GrootNieuws Radio in een periode van heel veel strijd. En ze googelde op het woord afgod en kwam zo uit bij een uitzending van Bij Jorieke. Een gesprek met Arie de Rover. Ja, en die serie gesprekken met Arie de Rover die heeft heel veel voor haar betekend. En heeft haar ook staande gehouden, laat ze weten. Nou, ze heeft de ziekte van kader, maar ondanks dat ervaart ze deze tijd met Jezus als de mooiste tijd in haar leven. Ze heeft ook een heel mooi lied aangevraagd en die gaan we zeker ook bijschrijven. Angela, dankjewel voor het delen van jouw getuigenis. En fijn dat je afgelopen week dan ook vriend bent geworden van GrootNieuws Radio. Welkom bij de club en dank voor het delen van jouw getuigenis. Nou, zometeen is het tijd voor het nieuws van 7:30. En ook de GrootNieuws-update met daarin aandacht voor de Dolph Awards die vannacht zijn uitgereikt. Ja, wie zijn de winnaars? Je gaat het zometeen horen. Naar deze van Laura Story. Dit is Blessings.

0: Laura Story en Blessings op deze zaterdagochtend. Het is 7:53. Hoog tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Ronald Remmelsbaan.
1: Er hebben vannacht geen asielzoekers buiten op het gras geslapen in Ter Apel. Dat was de nacht ervoor wel en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er toen nog rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Ook in Nederland gebruiken veel profvoetballers snus, een zakje nicotine dat ze onder hun bovenlip stoppen. Blijkt uit een rondgang van het AD nadat een oud voetballer erover vertelde bij Vandaag Insight. En de afgelopen 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij en toch blijft er een tekort aan loodgieters. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Toch neemt de belangstelling voor technische opleidingen wel toe.
2: Groot nieuws update.
0: En in Amerika zijn een aantal uur geleden de Dove Awards uitgereikt, de christelijke muziekprijzen. En een grote winnaar is Phil Wickham. Hij won de award Artist of the Year en ook een prijs voor zijn album Song of the Saints. Ja, beste lied werd Dusty Bibles van Josiah Queen. En als beste nieuwkomer werd Jamie McDonald het podium opgeroepen. Ja, ook CC Winans, Brandon Lake en Elevation Worship vielen in de prijzen. En tijdens de uitreiking brachten Amy Grant en Natalie Grant een eerbetoon aan Dolly Parton, de zangeres die recent overleed. Ja, en over 3 weken wordt er in de Rotterdamse Laurenskerk een XXL Halloweenfeest gehouden. Maar christenen zijn daar niet blij mee en verzoeken de beheerders van de kerk om het feest te annuleren. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Een Rotterdamse evangelist heeft bezwaar ingediend en de Vereniging Protestant Nederland heeft een petitie geopend. De Laurenskerk in Rotterdam is sterk afhankelijk van commerciële activiteiten en ook worden er op zondag kerkdiensten gehouden. Ja, een bijzondere dag vandaag voor de oud-katholieke kerk, want Erna Pijnenburg die wordt gewijd tot bisschop van Haarlem. En ze is daarmee de eerste vrouwelijke katholieke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. Ja, in het ambt wil ze gaan bouwen aan vitale en aantrekkelijke parochies, ja, passend bij de lokale situatie. Lang werkte Erna Pijnenburg als pastoraal werker in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar kunnen geen vrouwen een kerkelijk ambt bekleden. In 2011 stapte ze over naar de oud-katholieken, waar ze tot priester werd gewijd. Ja, en een indrukwekkend getuigenis van de 29-jarige Suzanne uit Kampen in het

0: zelfs zijn met onweer, windstoten en korrelhagel. En langs de kust staat er veel wind en het is zo'n 15 graden vandaag. Ja, morgen vooral in het noorden nog stevige buien met kans op onweer. In het zuiden blijft het in de middag droog met geregeld zon. En het wordt morgen opnieuw 15 graden.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, en zometeen komt er weer een plaat aan van een nieuwe vriend van Gronings Radio. Maar eerst worden we even wakker geschud door Elevation Worship. Dit is Alleluia.
2: De nieuwe zaterdag.
1: Het christelijke radiostation.

0: heerlijk zeg. Halleluja, hoor je van Elevation Worship.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, elke zaterdagochtend horen we ook de overdenkingen van dominee Anne van Olst. Hij is ook directeur van de Evangelische Hogeschool. Nou, straks heeft hij een advies voor als je ten einde raad bent, als je het echt even niet meer weet. Nou, zijn overdenking komt er dus aan over een paar minuten. Maar eerst, ja, de plaat die je raakt. Ik ga de plaat draaien die Levi heeft aangevraagd. Hij is vriend geworden van Groot-Nieuws Radio. En dat kun je, ja, dat voorbeeld kun je natuurlijk volgen, hè, om ook vriend te worden via grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, en Levi gaat voor een prachtig lied van Gerald Troost met een hele mooie uitnodiging, ja, om te streven en te jagen naar de liefde en ook de gaven van de geest. Ja, de een die spreekt met wijsheid, de ander profiteert, en het zijn gaven, ja, om de ander mee te helpen. Een mooi lied van Gerald Troost dus. Met dank aan jou, Levi, nu in de nieuwe zaterdag te horen.

0: Gerald Roost en Goede Gaven. Aangevraagd door Levi. Dankjewel Levi voor het aandragen van dit lied. En voor je vriendschap met Gronings Radio. Dankjewel. Het is 7:15 op deze 10 oktober. En wij gaan luisteren naar de overdenking van dominee Anna van Olst.
1: Ik weet het echt niet meer. Wanneer heb je dat voor het laatst gedacht, gezegd en misschien wel uitgeroepen? Je bent op een punt gekomen dat je het niet meer overziet. De ellende en teleurstellingen zijn te veel geworden. De zorgen groeien je boven het hoofd. Misschien sta je voor een moeilijke keuze en hangt er veel van af. Je weet het echt niet meer. Wat is het dan goed om naar God te gaan? Geloven gaat misschien wel het diepst als wij het niet meer weten, niet meer overzien. De grond onder de voeten valt weg en het enige waar je nog aan vast kunt houden is de trouw van God, zijn woord, zijn belofte. Hij zelf wordt de grond onder je voeten. Koning Jozefat krijgt een verschrikkelijk bericht. In het geheim hebben vijandige volken een bondgenootschap gesloten en ze komen eraan om hem aan te vallen. Jozefat hoort het te laat. Het lukt niet meer om zich voor te bereiden op de strijd. Nog even en ze staan voor de poort. En de overmacht is te groot. Jozefat is bang. Wat gaat hij doen? Wat kan hij nog doen? Hij besluit naar God te gaan. Dat is het enige wat nog kan. De Heere is zijn enige hoop. Het volk wordt bij elkaar geroepen. Jozefat zegt dat ze allemaal moeten gaan vasten. Dat is op zichzelf geen goede voorbereiding op een veldslag. In plaats van de troepen te monsteren laat hij ze vasten. Daarmee geeft hij duidelijk aan, we hoeven het echt niet meer te verwachten van onze kracht. We zijn geen partij voor de vijand. Ga maar vasten. Lever de laatste krachten maar in, want als God ons niet redt, zijn we toch verloren. En dan gaat Jozefat bidden. Hij staat te midden van het volk op het tempelplein. Wat Jozefat dan bidt is zo mooi, zo krachtig. Wat moet je dan bidden? Wat kun je dan bidden? Jozefat begint bij wie God is. Dat is zo belangrijk in ons gebed. Laten we eens niet beginnen bij onze zorgen, maar bij de glorie en de trouw van God. Hij belijdt in zijn gebed dat God helpen kan. Hij is bij machten om te hulp te komen, want in zijn hand is kracht en sterkte. Niemand kan tegen God op, ook die geallieerde legers niet. En dan legt Jozefat zijn vinger bij de belofte van God. U hebt het toch beloofd, Heere God, dat u echt zult helpen als we een beroep op u doen? En weet je hoe hij zijn gebed afsluit? Met deze woorden, je kunt ze lezen in 2 Kronieken 20 vers 12. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Wij weten het niet. U weet het wel. En u weet er raad mee. Wat is dat een prachtig gebed. Wij weten het niet. Wij zijn vastgelopen. Wij overzien het niet. Wij zien ook geen oplossing. Maar u wel. U overziet alles. U kunt helpen waar wij geen mogelijkheden meer zien. Dat is geloof. Onze ogen zijn op u. En hou ze dan maar ook op de Heere. Opzien met verwachting in afhankelijkheid. Je kunt om je heen gaan kijken, maar dan zak je weg. Net zoals Petrus in het water wegzakte toen hij naar de wind en de golven keek. Nee, het oog omhoog. Zien op God, zien op Jezus, die je bij de arm kan grijpen en je er weer bovenop kunt helpen. Laat dit ons gebed van de dag zijn. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd.

0: Volgende week komt het nieuwe album uit van Joss Baldwin. En deze, die horen we al op Gronings Radio. Breath Everything.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks, voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleek? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Een hele goede morgen. Het is 8:02. Gezellig dat je erbij bent deze zaterdagochtend bij Gronings Radio. Ja, we gaan zometeen gezellig door met volop muziek voor vrienden. Ja, en straks

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
11: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Naam?
14: Jeanette Boon.
13: Woonplaats?
14: Ik woon in Reewijk.
13: Favoriete nummer?
14: Come Jesus Come.
13: Ik drink mijn koffie.
14: Ik drink alleen maar thee.
13: Om deze reden ben ik vriend.
14: Toen dat zei ik heel bijzonder als je op een gegeven moment christelijke muziek dag en nacht hoorde. En dat was het moment dat wij ons hebben aangesloten als vriend.
13: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. De Nieuwe Zaterdag.
15: Met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.

Voor alle onbezongen helden. En in het bijzonder voor de moeder van Joel en Luke van For King and Country en Rebecca St. James. Haar naam Helen Smallbone. Nou, voor haar is dit lied in het bijzonder geschreven. Je hoorde Unsung Hero For King and Country hier in de nieuwe zaterdag. Ja, een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Ja, ik zit al de hele week te denken aan momenten dat ik een klein beetje gedachteloos €8,50 uitgeef. Ja, wat koop je daar tegenwoordig nog voor? Nou, twee cappuccino's in een goede koffiezaak, denk ik dan. Een hele kleine afhaalpizza, als die in de aanbieding is. En ik denk eerlijk gezegd dat ik ook wel €8,50 minimaal uitgeef elke week aan kwark bij de weekboodschappen. Ja, ik weet of jij heel erg van kwark houdt. Ik in ieder geval wel. Lekker bij het ontbijt met een beetje fruit er doorheen en zo. Havermout en dat soort dingen. Maar goed, ja, die inflatie die gaat echt door het dak tegenwoordig. Dus ik geef zeker €8,50 uit aan kwark elke week. Maar wat kun je ook doen voor €8,50? Nou, een maand Groningen Radio steunen. En dan kan er elke dag een hoopvol geluid klinken uit jouw radio thuis, in de auto, tijdens het sporten, overal. Ja, en niet alleen voor jou, maar ook voor de ander. Ja, word vriend en ja, geef ook de ander een hoopvol geluid in zijn of haar auto, in zijn of haar woonkamer of waar dan ook. Nou, deze week stellen we daarom je maar vrijmoedig de vraag, ja, of je vriend wil worden en onze missie wil steunen door, ja, Gods liefde een stem te geven op de radio. Nou, meld je aan via groningsradio.nl/vriend en wij draaien heel graag de plaat die jou raakt. Nou, zometeen ga ik even bellen met Natanja. Die heeft ook een heel mooi lied aangevraagd en is natuurlijk ook vriend geworden. En zometeen hoor je ook Charity Gill en New Name Written Down in Glory na deze van Chapel Worship.

0: Yes. Heerlijk wakker worden met de muziek van Jersey Gill samen met David Gentiles. Je hoort een nieuw name, Written Down in Glory.
1: De plaat die je raakt.
0: Maakte 10 minuten voor 8:30. Ja, wat tof en ook heel erg bemoedigend dat zoveel luisteraars aanhaken in deze Vriendenweek. Nou, gisteravond werd bekend dat zo'n 340 luisteraars ons zijn gaan steunen door bijvoorbeeld vriend te worden of een gift te geven. Ja, en het gaat maar door, ook deze zaterdagochtend. Want deze ochtend mag ik al dankjewel zeggen tegen Ada, tegen Pauline en ook tegen Ria, die alle drie hun bijdrage hebben verhoogd. Nou, dank dat jullie die missie van Gronings Radio willen blijven steunen. Echt heel tof. Nou, wil je ook meedoen in deze Vriendenweek? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, en meld je aan als nieuwe vriend van Gronings Radio. Of verhoog je bijdrage, of geef een eenmalige gift. Ja, je mag zelf kiezen wat er in jouw mogelijkheden past. Ja, en Natanja is deze week ook vriend geworden. En ja, ik denk dat ik er even ga bellen. Even kijken of ze al wakker is. Op zaterdagochtend om 9:50. Even kijken hoor.
2: Goedemorgen,
0: Natanja Schuurman. Natanja, met Lucas, Gronings Radio.
2: Hey. Hey, hallo.
0: Goedemorgen. Hey, welkom bij de Vriendenclub van Gronings Radio.
2: Ja.
0: Kijk, wat fijn dat je hebt aangemeld. Waarom ben je vriend geworden van dit station?
2: We zijn in het verleden wel eens eerder lid geweest. Maar ja, dan ga je weer kijken van waar ga je het slaatspotje weer naartoe doen, zeg maar. Dus van dan, ja.
0: Ja, zo maakt iedereen weer even keuzes van hey, waar gaat mijn inkomen naartoe? Waar ga ik het dan uitgeven? En waarom vond je het belangrijk om dan weer Gronings Radio opnieuw te gaan steunen? Om weer vriend te worden van dit station?
2: Nou, een goede vriend van ons, Thijs, die is ook nog steeds bij jullie in dienst, zeg maar.
0: Ja,
2: en
0: ik
2: ken hem van, inderdaad. Ja, we gaan met opwekking altijd even kijken bij jullie bij de studio. Dus de jongens vinden dat ook altijd leuk. Dus vandaar.
0: Hey, je hebt ook een hele mooie plaat aangevraagd. Want dat is de afspraak. Je wordt vriend van Gronings Radio. Dan mag je de plaat aanvragen die jou raakt. En jij gaat er voor eentje van Phil Wickham, hè? Everyday Hallelujah.
2: Zeker.
0: Ja, waarom die?
2: In mijn kindertijd ben ik dus met een christelijk geloof opgevoed. Toen dacht ik dat de gewone doop en dat soort dingen. Maar toen gingen we veel naar opwekking. En toen dacht ik, wat is dat andere wat andere mensen hebben?
0: Ja.
2: En dus toen ging ik op onderzoek, zeg maar. En door het toetsen, zeg maar, kwam ik achter dat je de gewone echte doop, dus onder de waterdoop, zeg maar, dat het een goede doop is. En dat je dan met de Heilige Geest en allerlei andere dingen in aanraking komt. En dat vond ik wel zo gaaf. Dus ja. Toen heb ik drie jaar geleden gekozen voor de waterdoop. Dus de wedergeboorte. Nou, en toen komt er natuurlijk van alles op je af. En in ons gezin, onze relatie met mijn man, heb ik ook heel veel meegemaakt. En toen kwam dat nummer van Everyday. En toen dacht ik, ja, het is ook inderdaad, ene dag heb je goede dagen en dan krijg je aanvallen van de Satan. En dan zet hij je weer even op een plekje neer van, ik ben het er niet mee eens. En hoe blijf je strijden, zeg maar, en de aanvallen, zeg maar. Ja,
0: ja.
2: Dus dan vond ik dat een heel gaaf nummer om het aan te vragen.
0: Ja, onder alle omstandigheden mag je God prijzen in moeilijke dagen, maar ook in hele vreugdevolle dagen.
2: Ja.
0: Nog één vraag over je doop. Hoe was dat voor jou? Om dan kopje onder te gaan en dan, zo zeggen ze dat vaak, om dan op te staan in een nieuw leven?
2: Nou, heel gaaf, want ik had best wel veel meegemaakt. Ook in mijn werkstukje toen een tijd. En dat heb ik toen allemaal weer af kunnen leggen. En me bekeerd van allerlei zonden. En en opgestaan in een nieuw leven. En wat er dan.
0: En wat helpt jou in dat nieuwe leven? Hoe blijf je op de been en hoe blijf je geloven? Hoe blijf je bemoedigd in je geloof?
2: God danken voor alle dagen die je nu krijgt. En juist heel veel danken en ja, niet zoveel bidden. Ja, niet zoveel vragen, God. En ook gewoon uitstappen, zoals vandaag, dan sta ik straks de straat op. Dat is ook wel even dat ik denk...
0: En dan ga je het goede nieuws van Jezus delen met andere mensen.
2: Ja. Wat maar ik ben ook zelf gastouder en waar ook wel met bijzondere kindjes die met heel veel problemen hebben, maar waar ik ze in kan bemoedigen en de zorg kan delen.
0: Mag bidden, ja, mooi.
2: En
0: het
2: bidden en ook het geloof mag delen met het gezin en de kinderen, ja.
0: Ja. Gaaf zeg. Hey, leuk om zo even kennis te maken met een nieuwe vriendin van Groningen Stadio. Ik ga hem draaien voor je. Everyday Hallelujah van Phil Wickham. En ik wens je nog een hele mooie dag, Natanja.
2: Nou, dankjewel.

omstreden. Maar man, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want Jozef, vergeef me dat ik het zo zeg.

meer dacht. En je zoon doet het nog beter. Wanneer precies weet niemand zeker. Maar hij wordt op een dag zelfs terug verwacht.

0: Volop aandacht voor Maria en zeker ook voor Jezus. Maar Jozef, ja, die komt er soms wat bekijkt van af. Nou, Martijn Buwalda schreef voor hem speciaal dit prachtige liedje. Maakte 3 minuten over 8:30 op deze zaterdagochtend. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws toe met Ronald Remmelsbaan.
1: Er rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus door brand bij een spoorbrug in Delfshaven in Rotterdam. Die zou vannacht zijn aangestoken en er liggen smeulende kabels, melden spoorbeheerder ProRail en de NS. Niemand heeft vannacht buiten geslapen in Ter Apel. Gisternacht waren dat nog 20 asielzoekers en ook nog in de regen. Gisteravond werden ongeveer 150 asielzoekers met bussen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. En de Oekraïense president Zelensky is niet blij dat Rusland diesel mag leveren aan Amerika en andere landen. President Trump heft de sancties voor een half jaar op. Een investering in de oorlog, noemt Zelensky het.
2: Groot nieuws update.
0: En in Amerika zijn een aantal uur geleden de Dove Awards uitgereikt, de christelijke muziekprijzen. Nou, grote winnaar, Joram net al op deze zender, Phil Wickham. Hij won de award Artist of the Year en ook een prijs voor zijn album Song of the Saints. Nou, beste lied werd Dusty Bibles van Uzziah Queen. En als beste nieuwkomer werd Jamie McDonald het podium opgeroepen. Nou, ook CC Winans, Brandon Lake en Elevation Worship die vielen in de prijzen. En tijdens de uitreiking brachten Amy Grant en Natalie Grant een eerbetoon aan Dolly Parton, de zangeres die recent overleed. Ja, en over 3 weken wordt er in de Rotterdamse Laurenskerk een XXL Halloween feest gehouden. Maar christenen in Rotterdam zijn er niet blij mee en verzoeken de beheerders van de kerk om het feest te annuleren. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Ja, Rotterdamse evangelist heeft bezwaar ingediend en de Vereniging Protestant Nederland heeft een petitie geopend. De Rotterdamse Laurenskerk is sterk afhankelijk van commerciële activiteiten en op zondag worden er ook kerkdiensten gehouden. Ja, een bijzondere dag vandaag voor de oud-katholieke kerk, want Erna Pijnenburg wordt gewijd tot bisschop van Haarlem. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke katholieke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. En in dit ambt wil ze gaan bouwen aan vitale en aantrekkelijke parochies, passend bij de lokale situatie. Lang werkte Erna Pijnenburg als pastoraal werker in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, daar kunnen vrouwen geen kerkelijk ambt bekleden. In 2011 stapte ze over naar de oud-katholieken, waar ze tot priester werd gewijd.

0: Radar, het is wisselend bewolkt vandaag en vallen enkele buien. In het noorden kunnen die fors zijn met onweer, windstoten en korrelhagel. Langs de kust staat er ook veel wind en het is vandaag zo'n 15 graden. Ja, morgen vooral in het noorden nog stevige buien met kans op onweer. In het zuiden blijft het in de middag droog met geregeld zon. En het wordt opnieuw 15 graden. En dan is er ook verkeersinformatie van de ANWB.
1: Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort West staat 2 kilometer file. En de vertraging is inmiddels een kwartier.
2: Lucas Kramer.
0: Het is de zaterdagochtend hier bij Gronings Radio. Met zometeen weer een plaat van een vriend van Gronings Radio. Eerst horen we Rent Collective. Dit is Build Your Kingdom Here.
3: De nieuwe zaterdag.
2: Het christelijke.

0: Build your kingdom here. Ja, dat is ons gebed en daar mogen we aan meewerken. Jij op je eigen plek, waar je ook woont, waar je ook werkt. En ja, hier bij Gronings Radio mag ik radio maken. Het is echt een feest om te doen. En zo mogen we allemaal bijdragen aan dat koninkrijk van God. Joh, de Rent Collective hier bij Gronings Radio. Ja, zometeen is het tijd voor de tweede overdenking van dominee Anne van Ost. En die gaat zometeen over juichen voor de overwinning. Ja, juist, in die volgorde dus.
1: De plaat die je raakt.
0: Maar eerst ga ik nog een plaat draaien van een vriend van Gronings Radio. Ja, Richard die heeft een eenmalige gift gegeven. Dankjewel Richard daarvoor. Ja, en ook dank voor de prachtige plaat die jij hebt doorgegeven. Ja, we gaan even terug in de tijd met een echte opwekking classic. Je moet flink terugbladeren in de bundel naar nummer 399. En dan vind je dit lied. Vader God, ik vraag mij af. Luister mee naar deze opwekking classic. Dankjewel Richard.

0: Ja, ik denk dat veel mensen dit lied wel gewoon mee kunnen zingen, kunnen dromen. Nou, mooi om deze weer te horen hier op de radio. Met dank aan jou, Richard. Je hoorde Vader God, lied 399 uit de opwekking. Maakt het 8:15 op deze zaterdagochtend 10 oktober in de Vriendenweek. En het is tijd nu voor de overdenking door dominee Anne van Olst.
1: Als het gevaar geweken is, dan kun je weer opgelucht ademhalen. Dan kun je danken en juichen. Dat is de logische volgorde. Eerst de overwinning, dan de dank, de blijdschap, de lofprijzing. Maar het lijkt erop dat God ons een andere volgorde wil leren. Toen de stad Jericho ingenomen moest worden, moest het volk rondjes om de stad lopen in stilte. Maar als de bazuinen gingen blazen, dan moest het volk gaan juichen. En toen het volk juichte, stortten de muren in. Eerst juichen, dan pas de overwinning. Eerst juichen in geloof, in het vertrouwen dat wat God zegt goed en betrouwbaar is. We geloven immers niet omdat we het ervaren. We geloven omdat God het zegt en zijn woorden vertrouwen wekken. God zelf is te vertrouwen. Wij juichen voor de overwinning. Dat is juichen in geloof. Koning Jozef had zat helemaal klem. De vijandelijke legers zijn al dichtbij. Wat heeft vechten nog voor zin? Een verschrikkelijke slachtpartij dreigt. Maar Jozefat en het volk richten hun ogen op God. Als ze hun nood in gebed voor God neergelegd hebben, staat er een profeet op. En die zegt: het is niet aan jullie om een veldslag aan te gaan. God zal voor jullie strijden. Hij is met u. Je gaat de vijand tegemoet, maar dan zul je eens zien wat de Heer voor jullie zal gaan doen. Prachtig is dat. Een concrete belofte. En Jozefat handelt ernaar. Hij houdt zijn geloof vol. Hij denkt niet, we gaan keihard vechten en maar hopen dat God ons helpt. Hij zegt als ze op het punt staan de vijandelijke legers tegemoet te gaan: Jeruzalem, luister. Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. Dat staat in 2 Kronieken 20, vers 12. En hij handelt daar ook naar. Moet je eens zien hoe het leger eruit ziet dat vanuit Jeruzalem de vijand tegemoet gaat. Normaal gesproken lopen de keurtroepen voorop, de sterkste soldaten en de boogschutters daarachter. Het zal een leger zijn van speren, zwaarden, pijlen en bogen. Want je moet toch een vuist maken naar de vijand. Maar nu is van dat alles geen sprake. Want wie lopen er voorop? De zangers. Voor het leger uit loopt een legertje zangers. Dat zijn blijkbaar de beste stoottroepen die er zijn. Het moet een merkwaardig gezicht zijn geweest. Daar komt het leger aan. Maar voorop gaan de zangers die luidkeels zingen: loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. En dan staat er in 2 Kronieken 20 vers 22... zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten en de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd. En zo werden ze verslagen. Het leger van Juda hoeft geen pijl af te schieten, geen speer te werpen en geen zwaard te trekken. De vijand wordt verslagen met gezang en gejuich. Vreemde volgorde. Prachtige volgorde. Juichen voor de overwinning. Zingen voor de zegen. Wij hebben niet voor elke gelegenheid zo'n concrete profetie met een belofte van redding. Maar waarom zouden wij niet, te midden van de zorg en de dreiging, alvast de lof van de Heere gaan zingen? Niet de wapens voorop, maar de geestelijke wapenrusting. Niet door kracht en geweld, maar door de geest zal het gebeuren. Niet de gewone wapens voorop, maar de geestelijke wapens van lofzang en gejuich. Dat is de mooiste oefening in het geloof. Juichen voor de overwinning. Laten we dit bidden. Ik vertrouw op u en wil nu vast uw grote naam prijzen. Want wat er ook gebeurt, eeuwig duurt uw trouw.

Heritage en Count Your Blessings in de nieuwe zaterdag. Op de zaterdagochtend van 10 oktober 2026. Ja, er valt ook deze ochtend wat te kiezen. Ja, je kan een bruin brood of een zuurdesembrood kopen op de markt. Je kan vroeg opstaan of lekker lang uitslapen. Je kan kiezen voor een actieve zaterdag of een kalme, rustige zaterdag. Ja, en ook muzikaal valt er wat te kiezen. Want welke van de twee mag ik zo meteen draaien na 9 uur? Nou, ik heb een optie A en een optie B voor je. En je mag je voorkeur uitspreken via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Stuur me even gewoon een berichtje met A of B. Is meer dan voldoende. En dan ga ik zo meteen het lied met de meeste stemmen draaien. Nou, dit is optie A. Keaton, Kristen Getty, Still My Soul, Be Still.

0: erg mooi, maar jij mag kiezen. Dus kom maar door met je stem. Optie A, Keith en Kristen Getty, Still My Soul Be Still. Of optie B, Hillary Scott en The Scott Family en Die Will.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hi mam!
7: Hey, dag lieverd.
6: Wat ruikt het hier lekker?
7: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
6: Van de molen?
7: Uit Oud-Dorp.
6: Gaan we ook weer een cake bakken?
7: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, Ronald. En we beginnen zo meteen met Keith en Kristen Getty. Het laatste uur van de nieuwe zaterdag trouwens. Ja, de playlist is... Keith en Kristen Getty zijn in de playlist ingestemd door onder andere Willem, Marielle, Ronald, Corinne, Niels, Ruben, Saskia, Marianne en nog vele anderen. Dus zometeen op z'n ja, Still My Soul Be Still.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Naam?
13: Marjolein Ebbers.
12: Woonplaats?
13: Doetinchem.
12: Mijn slechtste aankoop ooit.
13: Ik heb €170 afgerekend voor een jurk die ik zeker heb gedragen.
12: Favoriete presentator?
13: Laurens van der Kraats.
12: Om deze reden ben ik vriend.
13: Omdat we met heel veel plezier luisteren, dus ja, waarom zou je dan geen vriend worden?
12: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. De Nieuwe Zaterdag.
14: Met Lucas Kramer.
12: Het christelijke radiostation.

0: En ik kom tot rust bij u. Je hoorde Marcel en Lydia Tsimer. En aan uw voeten, Heer, ja, daar is de hoogste plaats. Een hele goede morgen. Dit is de nieuwe zaterdag van 10 oktober. Het is 9:15. Ja, fijn dat je erbij bent. Ja, wrijf die slaap nog maar even uit je ogen. Want we zitten in het staartje van de Vriendenweek van Gronings Radio. En het is echt super bijzonder, want ja, zo'n 340 luisteraars die hebben deze week de keuze gemaakt om ons te gaan steunen. Dus ze zijn of vriend geworden of ze hebben een eenmalige gift gegeven. Ja, en dat is echt heel erg gaaf. En nog eens 100 vrienden die hebben hun bijdrage verhoogd. Nou, ja, ik word er wel een beetje stil van. Ik ga ervan van stamelen. En ik vind het echt super bijzonder dat zoveel luisteraars, ja, en jij misschien ook wel, onze missie wil steunen. Nou, niet dat het hier stopt, want ja, we zijn nog volop bezig ook met de Vriendenweek. Elke bijdrage is echt nog meer dan welkom. En achter de schermen hebben we zeer regelmatig vergaderingen waar we mooie plannen maken. Maar helaas is niet alles mogelijk. Maar met een flinke duw in de rug van onze vrienden kunnen we wel blijven dromen, mooie plannen gaan maken en een paar van die plannen ook uitvoeren. Nou, denk aan het realiseren van nieuwe podcasttitels, het uitzenden vanaf de New Wine Zomerconferentie, een mooie top 1008 samenstellen en die ook uitzenden in de laatste dagen van het jaar. En ook dat de radiostudio het gewoon blijft doen en dat we zonder storingen kunnen blijven uitzenden. Dat is wel zo fijn. Nou, meld je aan als vriend. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, en doe dat. En maak ook kans op kaartjes voor het live-event van Thijs en Jurieke. Ik heb nog een setje van 2 kaarten liggen voor het uitverkochte evenement op 31 oktober. Nou, als je daarbij wil zijn, meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Ja, straks gaan we terugblikken op de week, maar ik mag ook weer een plaat gaan draaien.
1: De plaat die je raakt.
0: En ja, het is een hele mooie plaat, aangedragen door Margreet. Ja, ik sprak er net even buiten de uitzending om. Ze staat as we speak langs de lijn. Ja, niet bij de voetbal, maar bij de volleybal. Ze is aan het genieten van de wedstrijd die haar dochter speelt. En ja, ze heeft een heel mooi lied aangevraagd als nieuwe vriend van Gronings Radio. En het is eigenlijk een credo, een geloofsbelijdenis. Het is ook een relatief nieuw lied van Paul Baloch. En ik ga met heel veel liefde draaien voor jou, Margreet, en voor iedereen. Dit is Yes We Believe.

0: Een prachtige psalm, gezongen door Ellie Holcomb. Psalm 121, I Lift My Eyes. Ja, we mogen weer een aantal nieuwe vrienden welkom heten. Nou, Marco heeft zich aangemeld. Dirk ook, van harte welkom. Marie schrijven we ook bij. En Roselieke gaat ons ook steunen. En Annemarieke, die noem ik ook nog even, die geeft ons een mooie gift. Dank jullie wel. Nou, meld je ook aan als vriend van Gronings Radio. Dat kan via groningsradio.nl/vriend. Ja, we gaan terugblikken op de afgelopen week. Zo was het de week van evangelisatie in Rotterdam. Ja, het wordt ook wel het grootste zendingsgebied van Nederland genoemd, de haven in Rotterdam. Het Nederlands Dagblad had deze week een reportage over hoe het evangelie daar wordt gebracht. Ja, en dan blijken kerkmuren opeens heel erg laag te zijn. Een Gergemme trekt samen op met een baptist om het goede nieuws van Jezus te brengen. In scheepskantines worden praatjes aangeknoopt. En die praatjes, ja, die groeien soms ook tot een geloofsgesprek. Ja, en werk is er genoeg in de Rotterdamse haven, want de twee evangelisten die bezoeken 2 tot 3 schepen per dag, terwijl er wel 80 schepen binnenkomen per dag in de Rotterdamse haven. Ja, en het was ook de Vriendenweek van Groot Nieuws Radio, met daarin ook heel veel toffe en bemoedigende verhalen van luisteraars van dit station. Nou, zo hoorde ik deze week het verhaal van Lydia uit Rijssen. Ze geeft catechese in haar kerk aan jongeren van 18 jaar en ouder. Ja, en een grote inspiratiebron is Groot Nieuws Radio.
1: Ik denk dat Groot Nieuws Radio en zeker ook de Spotify-podcast erbij echt een hele grote inspiratiebron kan zijn. Je kunt heel makkelijk zoeken en woorden, bijbelteksten. Ook in de voorbereiding kan er soms zo'n tekst naar je toe komen van de dagtekst, dat je denkt, oh ja, vanuit deze ga ik verder borduren in mijn les. Maar ook de gesprekken die jullie voeren met verschillende mensen, personen, stichtingen, organisaties, kunnen soms echt meerwaarde geven in je catechese-les.
0: Mooi. Nou, een goede ambassadeur is Lydia. En ja, doe je voordeel mee met alle mooie interviews en gesprekken hier op deze zender. Ja, en het was ook
2: de
0: regenboog. Ja, een bijzonder natuurverschijnsel en tegelijkertijd geloof ik ook een mooie knipoog uit de hemel. Ja, donderdag reed ik naar huis na een werkdag hier bij de radio. En ik denk dat ik hem nog nooit zo mooi, zo groot en zo intens mooi aan de hemel heb zien staan. Ja, de regenboog als teken van Gods trouw. Zijn liefde voor een ieder van ons, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Nou, ik vond het bijzonder mooi. Ik heb helaas geen foto gemaakt, want ja, ik zat achter het stuur. Dat mag dan niet natuurlijk. Maar zo mooi om steeds weer te zien, de regenboog. Dit is de nieuwe zaterdag bij Gronings Radio. Het is bijna 9:30. En dit lied komt van Mozik Worship. Dit is allesomvattend.

0: Mosaic Worship met Kees Kreinoort en Harold Bergsma. Je hoorde allesomvattend.
1: De dagtekst.
0: En die komt vandaag uit Psalm 119. Ja, die bekende psalm over de wet van God. En we lezen vandaag vers 36. Daar staat: neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. Dat is hem, de dagtekst van vandaag van GrootNieuws Radio. En je vindt hem ook op onze website, Psalm 119, dus vers 36. Ja, straks muziek van Hillsong Worship en Brooke Ligertwood. What a beautiful name. Hoor je naar Seth Slater. Dit is Bye Bye.

0: Ik luister al lang naar jullie radio en ik vind als je ergens naar luistert, mag er ook al wat tegenover staan, hè?
1: Voor mij is dat echt ook een lijntje door de dag heen naar God toe.
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb eigenlijk altijd Groningen Radio aan, al zo lang. Zelfs 's nachts.
3: Word ook vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hillsong en Brutal Legend Roots. Je hoorde What a Beautiful Name hier in de nieuwe zaterdag op 10 oktober. Het is 10 minuten over 9:30. Ja, heel erg tof. Eind deze maand op zaterdagavond 31 oktober is er weer een live event van Thijs en Judica. Thijs en Judica Live, zo heet het. En ja, het radioprogramma komt echt tot leven op het podium in de verbinding in Veenendaal. Het is al helemaal uitverkocht. Lef is erbij en ook Michelle van Düsseldorp die is erbij. Het thema weerbaar in de onrust. Ja, en we mogen deze week kaartjes daarvoor weggeven voor een event dat al helemaal is uitverkocht. Maar speciaal voor nieuwe vrienden hebben we nog een paar plekjes over. Ik ga maar even iemand bellen. Altijd even spannend als ik iemand live ga bellen. Of er wordt opgenomen. Is er iemand al wakker op zaterdagochtend? Iets na 9:30. Ik hoop het.
1: Hoi, met Deborah.
0: Hey Deborah, goedemorgen. Lucas, Groot Nieuws Radio.
1: Hoi.
0: Hoi, je bent live op de radio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hey, je bent vriend geworden van Groningen Radio, hè? Deze week.
1: Klopt.
0: Kijk, hey, en waarom? Wat is jouw motivatie om dit station te ondersteunen?
1: Omdat ik veel aan het luisteren was de laatste weken op aanraden van een vriend. En het inspireert me erg.
0: Ja.
1: En ik vind het leuk om aan de kids mee te geven.
0: Ja. Nou, wat tof zeggen. Wat een goede vriend heb je dan die dit aanraadt, dit station. En op wat voor manier inspireert het je dan, dit station?
1: Ja, de muziek en eigenlijk vooral als de DJ's er zijn. Dat is ook gewoon heel gezellig.
0: Ja, klopt. Ja, nee, een stukje gezelligheid willen we zeker bieden. En ook inhoud natuurlijk. Hey, even jouw agenda checken. Zaterdagavond 31 oktober. Heb je toevallig al iets leuks gepland staan die zaterdagavond? Of heb je nog een gaatje vrij in je agenda?
1: Die is nog leeg.
0: Die is nog leeg. Nou, dan heb ik goed nieuws. Want jij mag naar Thijs en Judica Live.
1: Yes.

0: Leuk.
1: Twee tickets die zijn voor jou als dank, ook voor je vriendschap. En nou, die twee tickets die komen naar je toe. En dan mag je er naartoe naar een complete uitverkocht Thijs en Jurica Live. En jij gaat geïnspireerd worden door Michelle van Dusseldorp. Muziek is er van lef. En ik denk dat Thijs en Jurica ook echt heel veel gezelligheid gaan brengen die avond.
2: Heel leuk, super bedankt.
1: Leuk. Hey, veel plezier daarbij en dank voor je vriendschap. Ja, en ik heb eigenlijk nog een setje kaarten hier liggen. Zal ik zo meteen gewoon nog iemand even bellen? Kunnen we gaan doen. Ga ik eerst even de plaat draaien die Corine heeft doorgegeven. Die is ook vriend geworden van dit station. Ja, en die heeft een heerlijk liedje aangevraagd hoor. Van Gateway Worship en Martin Smith. Dit is Joy.

0: Joy, joy, joy. Ja, voor Corine speciaal en voor ons allemaal eigenlijk. Deze van Gateway Worship en Martin Smit. Ja, Arne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lucas.
0: Goedemorgen. Ja, ben je al wakker? Of hoe lang ben je eigenlijk al wakker deze zaterdagochtend?
1: Nou, om precies te zijn, een kwartier.
0: Een kwartier, zo. Nou, met je heerlijke ochtendstem mag je dan gelijk op de radio.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij bent ook deze week vriend geworden van Gronings Radio. En even te checken, ook in jouw agenda. Zaterdagavond 31 oktober, heb je al iets te doen?
1: Nee. Nee, nog niet.
0: Nog helemaal niks? En zou je het leuk vinden...
1: Ja, mijn ouders zijn al getrouwd, maar ja.
0: Hey, zou je het eventueel leuk vinden om naar Veenendaal te komen naar het... event Thijs en Jurike live.
1: Oh, dat zou ik echt super gaaf vinden.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws, want jij mag naartoe. Samen met iemand.
1: Oh yes! Oh, dan ga ik samen met mijn vrouw, dat vind ik leuk.
0: Wat leuk. Hey, en wat is je reden, of je motivatie om Gronings Radio te steunen? Waarom ben je vriend van dit station?
1: Nou, voornamelijk omdat ik graag naar de podcast luister. En ik luister altijd naar Nieuwe Morgen. Ja, behalve op zaterdag. Maar daar luister ik heel graag naar. En ik vind het gewoon een heel gaaf station. Ja, mijn vrouw luistert het ook altijd. Eigenlijk zat altijd de radio aan. Dus we vonden het tijd om eens vriend te worden.
0: Ja, nou, leuk zeg. Nou, van harte welkom bij de Vriendenclub. En heel veel plezier op 31 oktober bij Thijs en Jurike live. Dankjewel, Arne. Gaan wij lekker door met platen die raken. Ja, ook aangevraagd door nieuwe vrienden van Gronings Radio. Of vrienden die hun bijdrage hebben verhoogd. En ik nodig je van harte uit om dat ook te doen. Dat kan via groningsradio.nl/vriend. Ja, dat hoeft niet speciaal vandaag of gisteren te zijn geweest. Dat mag elk moment van het jaar natuurlijk. Hè. Als de situatie het ook toelaat, laat ik dat er ook bij zeggen. Als de financiële situatie het ook toelaat. Wil je het misschien overwegen om Gronings Radio te gaan steunen? Want daarmee maak je een groot verschil. Nou, Lia, die is ook vriend geworden van Gronings Radio. En daarvoor zeg ik dankjewel, Lia. En ze zegt, ja, draai maar een mooi lied van Lef. En dat doen we met heel veel plezier. Het lied Kijk Omhoog. Van Lef dus.
2: Als we soms de moed verliezen.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Jorde Lef en kijk omhoog hier in de nieuwe zaterdag bij GrootNieuws Radio. Ja, ik mag weer een aantal nieuwe vrienden hartelijk welkom heten. Ik noem de namen van Arjen, Peter en Regina hebben ook bijgedragen aan die mooie missie van GrootNieuws Radio. Nou, wil je ook vriend worden? Doe dat, hè. GrootNieuwsRadio.nl/vriend. Daar kun je het formulier invullen. En jouw donatie is van harte welkom. En daarmee steun je een hele mooie missie om Gods liefde in de eten te brengen, de digitale eten tegenwoordig natuurlijk. Dus dat mensen via de radio kunnen kennismaken en bemoedigd worden in Gods liefde voor hen. Nou, maak dat mogelijk, ga naar groningsradio.nl/vriend. Ja, zometeen brandstof met Eunice Nahuis. Ja, Eunice, waar ga je het zometeen over hebben?
2: Brandstof die heeft zometeen duizelingwekkende aantallen in de uitzending. Want 125 miljoen christenen hebben geen toegang tot de Bijbel. En dan ga je toch even snel nadenken hoeveel Bijbels heb ik in huis liggen. En dat vind ik dan toch altijd wel, ja, gewoon zo'n vreemd idee. En je kan er ook eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken dat iemand helemaal niet aan een Bijbel kan komen. Wat de redenen zijn en ook hoe daar iets aan gedaan kan worden, daarover ga ik straks in gesprek met Rick van Heusden van Bible League.
1: En dat horen we dus zometeen na 10 uur in Brandstof hier bij GrootNieuws Radio. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag toe, een heel goed weekend. Ik heb deze nog voor je van We Are Messengers. Dit is 1000 Times.

0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuwsradio.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
0: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen?
14: Drakentemmen in het Verre Oosten?
15: Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten.
19: Goedemorgen vrienden en vriendinnen. Deze week vierden we onze vriendschap en vandaag schakelen we langzaam weer om. Ja, brandstof zit bomvol inspiratie en muziek. Zometeen.
20: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Wie doet er mee? Oké, even een shout-out naar iedereen die nu luistert.

0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mensenkinderen, Stichting Ontmoeting en Bible League Nederland. Naam?
9: Pauline Verder.
8: Woonplaats?
9: Monster.
8: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
9: Om te gaan shoppen? Heerlijk.
8: Ik ben vriend sinds...
9: Sinds 2020.
8: Om deze reden ben ik vriend.
9: Draag groot nieuws en heel warm hart toe. Zoveel mooie programma's. Zo waardevol. Zo'n christelijke radiozender.
8: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Brandstof.
10: Met Denise Nahuis.
8: Het christelijke radiostation. Groot.

0: CC Winans, That's My King.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Wat leuk dat je erbij bent. Dankzij jou is er weer een nieuwe brandstof. En dus wil ik je nog een keer bedanken als jij ons financieel ondersteunt. Ja, deze hele week was natuurlijk ook een feestje omdat we daarbij stilstonden. Maar vandaag weer ruim baan voor het prachtige werk van andere organisaties. Ja, dat steun je dus eigenlijk ook door vriend te zijn van Groot Nieuws Radio. Dat in dit programma allerlei goede doelen aanschuiven om te vertellen hoe zij het evangelie handen en voeten geven. En dan hoop ik dat je daardoor ook weer geïnspireerd wordt. Zometeen hoor je over de enorme aantallen christenen die wel de Bijbel zouden willen lezen, maar er geen toegang toe hebben. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Eerst nog een verzoekje van Ans Braafhart, die ons als vriend steunt. Ja, zij brengt de romantiek op deze zaterdagochtend. Huub, hou je vast, jongen. Ans die laat ons weten: Huub en ik hebben elkaar 9 jaar geleden ontmoet. Ik zie goud in jou is het eerste nummer dat hij voor mij aanvroeg toen wij net een relatie hadden. En dat is nog steeds van toepassing, ook van mij naar hem toe. En dit lied is ook zo van toepassing op ons. Van Ans, voor Huub, hier is Christian Verwoerd.

0: En in dit geval mijn geweldige man. Ans, die dat kan zeggen tegen haar Huub. Dankjewel dat je vriend bent van Groot Nieuws Radio en dat je dit aanvroeg voor Huub. We hebben er allemaal van meegenoten. Christian Verwoerd, waar zou ik zijn zonder jou? Ja, en als je nou denkt, hey, vriend worden? Hele week gedacht, dat moet ik gaan doen, maar het is er nog niet van gekomen. Het kan gewoon nog steeds via grootnieuwsradio.nl/vriend. En je bent nog even welkom als in de rest van de week. Het aantal christenen op onze wereld die geen toegang heeft tot de Bijbel. Wat denk je, hoeveel zijn dat er? En dan heb ik het dus over gelovigen, mensen die al christen zijn. Heb je een nummer in gedachten? Bible League die deed er onderzoek naar en komt met de Bible Access List. Hieruit blijkt dat ruim 125 miljoen christenen geen toegang hebben tot de Bijbel. Ja, vind je dat al schokkend? Meer dan 500 miljoen christenen kunnen moeilijk aan een Bijbel komen. Rick van Heusden is directeur van Bible League Nederland. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de vraag die natuurlijk bij iedereen op de lippen brandt is: hoe kan het zoveel christenen die geen toegang hebben tot de Bijbel?
1: Ja, een goede vraag. Het zijn eigenlijk diverse problemen die dit veroorzaken. Het is ook heel verschillend. Dus in sommige landen is dat heel erg de vervolging. Of is het simpelweg verboden om een Bijbel te hebben. Sommige landen mag het niet gedrukt of geïmporteerd worden. We hebben heel veel landen waar mensen simpelweg het geld niet hebben. Dus daar is armoede een enorm probleem. We hebben soms laaggeletterdheid of dat mensen niet kunnen lezen. Ja, dan wordt het ook ingewikkeld om een Bijbel te kunnen krijgen. Dus zo zijn er eigenlijk meerdere aspecten die een rol kunnen spelen. En in sommige landen is het één van die aspecten. En in sommige landen zijn het juist meer van die aspecten.
0: Ja, en het zijn dus christenen die wel graag een Bijbel zouden willen.
1: Klopt.
0: Ja, dan zit ik te denken, geloven zonder Bijbel. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is vaak heel moeilijk. Je bent dan heel afhankelijk van een voorganger of van dingen die je een keer gehoord hebt. Maar goed, ja, zoals je zelf weet, soms hoor je wat en lees je het zelf nog even na. Of je leest elke dag wat en daar leer je weer veel van. Ja, dat hebben zij niet. Dus het is heel erg van mond tot mond. Maar ja, dan kun je al nagaan dat er heel snel ook dwaalleren op de loer liggen. Dus het is vaak een ingewikkelde, uitdagende situatie.
0: Ja. Ja. En wat doen jullie als Bible League voor deze mensen?
1: Nou, wij verspreiden Bijbels en studiematerialen. En we trainen mensen in lokale kerken om die materialen toe te passen. Dus we helpen echt de lokale kerken in die landen om erop uit te gaan. Om mensen te bereiken met het evangelie. En ze te betrekken bij de Bijbel en bij de Bijbelstudie. En hoe wij werken is dat mensen dat hele Bijbelstudieprogramma afronden en dan hun eigen Bijbel krijgen. Dus zo weten we ook zeker dat elke Bijbel die we weggeven, dat die ook echt gelezen gaat worden.
0: Hmm, ja, en als je zegt, als je geen Bijbel hebt en het wordt aan elkaar doorverteld, dan heb je het risico op dwaalleer. Als je natuurlijk Bijbelstudie gaat geven, dan geef je denk ik ook een bepaalde leer mee of een bepaalde kijk op de Bijbel. Terwijl je in zo'n enorme internationale context werkt, hoe kiezen jullie dan van, oh ja, dit is hoe wij de Bijbel lezen?
1: Dat is ook een interessante vraag, ja.
0: Grote vraag ook, hè? Ben ik me van bewust.
1: Ja, maar gelukkig hebben we daar een goed antwoord op. We werken inderdaad met allerlei denominaties wereldwijd. En we hebben dat wel teruggebracht tot een statement of faith, heet dat. Eigenlijk een geloofsbelijdenis. Waarin echt de basale dingen terugkomen. De drie ene God, dat Jezus op de derde gestorven is en op de derde dag weer opgestaan is. Dat de Heilige Geest uitgestort is. Nou, de hele dingen die in onze basis van het geloof zitten. En de clubs waar wij mee werken, als die dat kunnen onderschrijven en ook die leer verkondigen of willen verkondigen, dan kunnen we met ze samenwerken. En ik zeg heel bewust erbij willen verkondigen. Ik ben zelf een keer bij een white garment cult geweest. Dat is echt een secte.
0: Ja, klinkt niet fijn.
1: Maar daar hebben we wel ingang kunnen vinden als Bible League. Dus we zijn nu heel langzaam al die leiders aan het trainen. En die gaan steeds meer, ze zien zichzelf wel als christen, maar ze gebruiken de Bijbel nooit. Die zijn we nu aan het trainen en die zijn ook steeds meer de Bijbel aan het gebruiken. Dus je ziet dat hun leer ook aan het veranderen is. Dus soms staan we aan het begin van een traject dat je nog best wat verschil van inzicht hebt. Maar gaan we ze juist aan de hand van de Bijbel verder trainen. En dan zie je dat ze zich gaan conformeren aan wat er in de Bijbel staat. Dus als die basiselementen er zijn en die wil is er, dan kunnen we samenwerken.
0: Ja, wauw. Daar kun je ongetwijfeld nog veel meer over zeggen. Maar het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor jullie Bible Access List. Want dat is voor de tweede keer dat jullie die hebben uitgebracht.
1: Ja.
0: Wat wil je daarmee laten zien met deze lijst? Het gaat letterlijk om de Bijbeltoegang, hè?
1: Ja, ja, het is een heel mooi samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties internationaal. En om het naar Nederland te vertalen, hè, wij als Bible League zijn erbij betrokken. SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk, is erbij betrokken. En Frontline in Nederland is erbij betrokken. En in Nederland trekken we daarin samen op. En internationaal doen we die onderzoeken ook samen. Ja, en wat we vooral willen laten zien is de problematiek die er is. Hey, ik werk zelf nu al ruim 13 jaar bij Bible League. En elke keer als ik dan dit soort cijfers zie, dan schrik ik daar zelf ook van. En dan denk ik, ja, weet je, wij zitten hier gewoon dagelijks in. Het is ons dagelijks werk. En toch vind ik het ook chockerend om te zien hoe zulke enorme aantallen dat zijn. Ja, ik kan me dan alleen maar voorstellen voor de mensen die niet bij zo'n organisatie werken, dat die daar misschien veel minder beeld nog bij hebben.
0: Ja.
1: Dus het is enerzijds een stuk bewustwording en anderzijds helpt het ons als organisaties ook om bepaalde keuzes te maken en heel scherp te krijgen van, ja, welke problemen leven er nou in welke landen? En als ik noem maar wat, als in een bepaald land geen Bijbel geïmporteerd mag worden, ja, dan moet je een oplossing zoeken voor dat probleem. En als armoede het probleem is, dan moet je daar omheen gaan werken.
0: Ja, dus het maakt het heel inzichtelijk voor jullie, ja, waar de problemen het grootst zijn. Want de lijst, hoe ziet die eruit? Kun je de belangrijkste uitkomsten met ons delen?
1: Ja, we zien wel dat de lijst bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus je hebt eentje die echt ingaat op de restricties en eentje die echt ingaat op de Bijbeltekorten. Nou ja, wij focussen met name op die lijst met de tekorten. En dan zien we dat er best veel Afrikaanse landen tussen staan en een heel deel van het Midden-Oosten. En natuurlijk ook landen als China en India, omdat daar gewoon zo vreselijk veel mensen wonen. En ook al is een heel klein deel daarvan christen, dan heb je het nog over miljoenen mensen die christen zijn,
0: ja,
1: maar geen Bijbel kunnen krijgen. Nou ja, en wij focussen nu zelf in onze huidige uitingen wat meer op Ethiopië, omdat die staat op nummer 2 van die restrictielijst. En dat is voor ons ook wel een opvallende uitkomst, omdat je veel mensen denken van, nou, maar dat is toch een christelijk land, of daar wonen heel veel christenen. Nou, dat klopt ook, er wonen heel veel christenen, maar er is een heel klein deel wat maar een Bijbel heeft.
0: Oké, nou, en zometeen zoomen we daarom in op Ethiopië en hoor je hoe ondanks beperkingen Gods woord toch doorbreekt. Over de hele wereld zouden we kunnen zeggen, maar we focussen ons dus even op Ethiopië. Muziek komt eraan van Chris Tomlin en Michael W. Smith, die zingt over misschien ook wel de vermenigvuldiging van Bijbels op deze wereld. More love, more power.

0: Chris Tomlin en Doesn't He. Bijbels zijn wereldwijd steeds beter beschikbaar. Je kunt je daar vast wel wat bij voorstellen. De komst van internet, maar ook andere moderne middelen. En toch hebben meer dan 500 miljoen christenen te maken met beperkingen als ze de Bijbel willen lezen. En ruim 125 miljoen christenen heeft helemaal geen Bijbel. Rick van Heusden van Bible League die wil daar verandering in brengen, met natuurlijk dat hele team van Bible League. Ja, Rick, hoe weten jullie eigenlijk dat het om zoveel christenen gaat?
1: Nou, we hebben allerlei onderzoeken gedaan. Dat heeft geleid tot die Bible Access List, waar we het eerder al over hadden. En uit die onderzoeken blijkt, nou ja, kunnen we meten van hoeveel mensen zijn de christen, hoeveel hebben wel een Bijbel of hebben geen Bijbel. En nou ja, ook wat dieper onderzoek van waar zit dat dan in. Dus zo zijn we bij dat soort cijfers gekomen.
0: Ja, en we bespraken net al waar de beperkingen vandaan komen. Je noemde even heel kort, dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. En ook welke landen hoog op jullie Bible Access List staan. Nou, Ethiopië hoort daarbij. Je zei, die staat op nummer 2, hè, als het gaat om moeilijk toegang krijgen tot de Bijbel. Wat voor land is Ethiopië? Wat kenmerkt het?
1: Nou, ik heb wat cijfers opgeschreven. En het verbaasde mij ook wel weer. Het is in de eerste plaats is het een heel jong land. 46% van de inwoners is onder de 18 jaar. En als je kijkt naar onder de 24 jaar, dan zit je zelfs op 61%. Dus het is een vrij jonge bevolking. Slechts 55% van het land heeft toegang tot elektriciteit. En 17% heeft maar internet. Nou, als je dat op je in laat werken, dan vaak denken we van, oh, maar er is daar toch internet en mensen hebben een telefoon of kunnen dan via apps. Of nou, als je dit soort cijfers ziet, dan zie je ook dat ophoudt. En 40% van de bevolking is laaggeletterd of analfabeet. Dus ook al zou er een Bijbel zijn, dan nog is het ingewikkeld voor ze om hem te lezen.
0: Ja.
1: Nou ja, armoede is daar gewoon een enorm probleem. Een heel groot deel van de bevolking leeft ook onder de armoedegrens. Of kan net rondkomen. En je noemde net al, hè, er is beschikbaarheid. Wij gebruiken de termen beschikbaarheid en bereikbaarheid. En in ons voorgesprek noemde ik, het is een beetje een flauw voorbeeld, maar noemde ik het voorbeeld wel tegen jou. Van ja, hier in Nederland kun je een Ferrari kopen. Dus de Ferrari is beschikbaar. Maar ik denk dat voor mij en voor heel veel luisteraars, ja, is die niet bereikbaar.
0: Nee, voor mij helaas ook niet.
1: Wij kunnen geen Ferrari kopen. Dus je kan dan op de kaart kijken en zien, oh ja, in Nederland is de Ferrari beschikbaar. Maar hij is voor heel veel mensen niet bereikbaar. En dat is eigenlijk ook wat we met de Bijbel zien. In een land als Ethiopië is die op veel plekken beschikbaar. Maar is voor heel veel mensen niet bereikbaar. Mm. En als je wat dieper inzoomt op het land, ja, dan spelen daar allerlei andere problematieken. Ook met stammen, maar ook met verschillende geloofstromingen en met geweld en onderdrukking. Dus in bepaalde regio's is de Bijbel ook gewoon niet beschikbaar.
0: Ja, en nou kunnen mensen heel erg uitkijken naar Ferrari, dat weet ik. Wordt er in Ethiopië ook zo uitgekeken naar Bijbels?
1: Ik denk nog wel meer dan dat wij naar Ferraris uitkijken. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind is, ik zal zijn naam misschien niet helemaal goed uitspreken, maar Ebu Salef. Hij is een man hij was moslim en hij wilde gaan bewijzen dat het christendom dat allemaal niet klopte. Dus hij had via had hij een Bijbel kunnen krijgen. Hij dan weer wel. En die ging hij bestuderen om daarmee andere moslims te kunnen trainen om het evangelie te kunnen weerleggen. Je voelt het misschien al een beetje aankomen. Met het bestuderen van de Bijbel is hij ook tot geloof gekomen. Want hij zei van ja, maar dit is echt de waarheid. En hij kon niet anders dan dat gaan delen. Maar goed, hij woonde wel in zo'n gemeenschap en hij is valselijk beschuldigd en daardoor zit hij nu een gevangenisstraf uit. Hij is voor een aantal jaar is hij ik geloof dat hij nog 3 jaar moet zitten en dan pas komt hij weer vrij. Mm. Maar in die gevangenis doen wij project Philippus. En daar is zijn geloof nog weer verder verdiept. Heeft hij geleerd hoe hij zelf project Philippus kan doen. En hij vraagt van ja, kunnen jullie alsjeblieft meer Bijbels geven? Want de nood is zo groot. Er zijn zo weinig mensen die een Bijbel hebben. En als ik straks vrij ben, nu wil ik alle gevangenen hier bereiken. Maar als ik straks vrij ben, dan wil ik mijn hele gemeenschap en alle mensen die ik ken en nou ja, steeds meer mensen gaan bereiken.
0: Ja.
1: Dus ja, de honger is groot.
0: Zo, je noemt jullie project Philippus, hebben we het ook al vaker over gehad. Dat is een van de manieren waarop jullie de Bijbel bij mensen brengen.
1: Ja.
0: En niet alleen een Bijbel, nee, ook hoe lees je hem?
1: Ja.
0: Net zoals het Bijbelverhaal. Maar dit is een soort Paulus.
1: Ja. Ja, en het mooie van dit verhaal vind ik, hij weet wat de prijs is geweest. Want hij zit nu in de gevangenis alleen omdat hij vals beschuldigd is, omdat hij tot geloof gekomen is, omdat hij christen geworden is. En toch zegt hij, ja, als ik vrij ben, dan moet iedereen dit weten. Dus hij kent de prijs, maar hij weet ook dat, dat de beloning zoveel groter is, zeg maar, als mensen wel bereikt worden en tot geloof gaan komen.
0: Ja, dit is echt zo'n verhaal wat alleen God kan doen. Hè? Dan kom je in de gevangenis en dan word je daar ook nog gesterkt. En nou, is die daar tot zegen? Zijn er nog meer verhalen die je hoort uit Ethiopië waarvan je denkt, ach ja, God is aan het werk?
1: Ja, we hebben ook het verhaal van Haile. Die groeit op in een wat meer landinwaarts. En wat je daar heel veel ziet is ook echt die traditionele Afrikaanse godsdiensten met allerlei rituelen. En nou, in zo'n familie groeit hij op. Zijn zus die woont elders, die woont bij zijn opa. En zij komt daar tot geloof. En af en toe spreken ze elkaar en zij vertelt dan steeds meer over het evangelie. En op een gegeven moment komt Haile ook tot geloof. En wil hij in zijn omgeving dit ook gaan doen. En om een beeld te geven van hoe diep die Afrikaanse religies of rituelen soms gaat. Hij vertelt dat hij nu een hele grote wond, ik geloof, op zijn voorhoofd heeft. Waarvan de familie zegt, ja, dat is een straf van een van de boze geesten die wij altijd aanbeden hebben. En wij zijn onze deel van de afspraak niet nagekomen. En daar staat een straf op. Dus hij ondervindt fysiek de gevolgen van de familie waar hij uitkomt en de spirituele banden die daar zijn. En tegelijkertijd is hij vrij geworden in Christus en wil hij alles wat hij heeft en kan ook gaan delen met de mensen om hem heen. En richt hij zich heel veel op jongeren nu.
0: Wow. Ja. En ook hij zegt, wij kunnen jullie steun ontzettend goed gebruiken. Ik heb het verhaal van hem gelezen.

0: op toegangtotdebijbel.nl. Dan kom je op de website van Bijbeliek en daar leggen we helemaal uit hoe je het werk kunt ondersteunen. Dat kan in eerste plaats door ervoor te bidden. Hè, want het werk behoort aan God toe en Hij is het die het doet. Maar er zijn ook financiën nodig om die Bijbels en studiematerialen te kunnen kopen en daarin brengen. Ja.
1: Ja, nou, en dan kijk ik uit naar meer verhalen de volgende keer als we hier spreken. Toegangtotdebijbel.nl. Rick van Heusden, directeur van Bijbeliek in Nederland. Dankjewel voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Ja, van Ethiopië terug naar Nederland. Zometeen aandacht voor het werk van Ontmoeting. Zij helpen mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Dat doen ze onder andere in Rotterdam. Daar gaan we op inzoomen. En dan nog iets verder ingezoomd. De wijk Shallows. Zometeen Matt Redman. Dit is Eline.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S Nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Matt Redman met Life and Breath. Iemand die dakloos is of dreigt te worden, heeft vaak meer problemen dan geen dak boven je hoofd hebben. Vaak mist er ook een veilig thuis voor zijn of haar gedachten. En ontmoeting biedt hulp aan mensen in deze kwetsbare situaties. Anna Veldhoen is ambulant woonbegeleider bij Ontmoeting. Welkom.
2: Hoi.
1: Met wat voor hulpvragen komen mensen bij jullie binnen?
2: Ja, dat is echt best wel heel erg divers eigenlijk. Maar bij de meeste mensen zie je eigenlijk wel dat er een huisvestingsprobleem is. Dat mensen dakloos zijn geraakt of thuisloos zijn geraakt. En daaraan gekoppeld zijn heel veel problemen zoals schulden of ook verslaving. Eenzaamheid, psychische problematiek. Maar we hebben ook wel eens dat mensen bij ons binnenkomen die al een huis hebben en waarbij het thuis niet goed gaat. Of die dreigen thuisloos of dakloos te worden. En die helpen wij ook.
1: Ja, nou super fijn dat ze jullie dan weten te vinden.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat eigenlijk? Komen ze zelf naar jullie toe of via de gemeente?
2: Ja, ook eigenlijk op verschillende manieren. De meeste hulpvragen krijgen we eigenlijk binnen via de gemeente, want die verwijst ze naar ons door. Maar het kan ook via reclassering zijn. De rechter legt dan bijzondere voorwaarden op dat ze verplicht begeleiding moeten krijgen. Maar het gebeurt inderdaad ook wel eens dat ze gewoon bij ons binnenkomen lopen. Dat ze om hulp komen vragen. En ze kennen ons dan bijvoorbeeld weer via andere cliënten. Dus ja, het is heel divers hoe ze bij ons binnenkomen.
1: Ja, eigenlijk mond-op-mond reclame dus gebeurt.
2: Ja, dat gebeurt ook zeker wel. Ja, oh, dat visitekaartjes door de doelgroep heen gaan. Dus dat gebeurt, ja.
1: Nou, zou ik een compliment vinden voor jullie organisatie. Het is natuurlijk niet fijn dat mensen hulp nodig hebben. Maar ja, als het op die manier gaat, dat betekent dat ze wel echt iets bij jullie vinden.
2: Ja.
1: Jij bent dus ambulant woonbegeleider. Ik begrijp in Rotterdam, in de wijk die je alleen maar goed uit kan spreken als Charloes.
2: Ja,
1: toch? Ja. Hoe ziet jouw werk eruit?
2: Een werkdag of gewoon...
1: Je werk in het algemeen. Wat doe je?
2: Nou, ik begeleid dus gewoon een aantal cliënten. En met al die cliënten heb je eigenlijk een aantal doelen. Dus die kunnen opgelegd zijn vanuit de gemeente of vanuit de reclassering. Maar eigenlijk het belangrijkste is dat je samen natuurlijk met de cliënt gaat kijken wat de doelen zijn waar de cliënt aan wil werken. En dan maken we vaak, als dat kan met de cliënt, samen een plan hoe die doelen uit gaan werken. En daar gaan we dan samen mee aan de slag.
1: Ja, en hoeveel zijn dat er op dit moment die je helpt?
2: Ja, op dit moment 24, maar dat zijn er eigenlijk ietsjes te veel.
1: Ik zie het al helemaal
2: dus
1: in je gezicht.
2: Ik mag het eigenlijk niet heel hard opzeggen. Nee, dus dat zijn er wel heel erg veel, maar dat komt ook omdat ik nog een aantal collega's aan het inwerken ben.
1: Okay.
2: Dus dat wordt op een gegeven moment wel weer wat rustiger.
1: Okay, nou, dat hoop ik. Je zit er gelukkig nog stralend bij. Dus volgens mij gaat het nog goed met je.
2: Het gaat nog goed, ja, zeker. Ja.
1: Je zegt net, samen met de cliënt bepalen waar je mee begint. Je kunt natuurlijk niet alles in één keer oplossen. Hoe bepaal je dan wat het meeste aandacht nodig heeft, waar je begint?
2: Soms ligt dat er heel erg dik bovenop. Als iemand bij ons binnenkomt en heeft bijvoorbeeld helemaal geen inkomen, dan ga je eerst aan de slag om bijvoorbeeld een uitkering te regelen of een ID-kaart. Eigenlijk de basis letterlijk op orde maken. Soms is het ook wel wat ingewikkelder, want als er bijvoorbeeld een verslaving is, dan willen wij als hulpverleners heel graag aan de slag met de zorg, hè, zodat iemand uit de verslaving komt.
1: Ja.
2: Maar niet iedereen zit er op te wachten of niet iedereen is er ook gewoon al klaar voor. Dus dan is het soms heel erg zoeken van, hey, wat is de wens van de cliënt? En daar proberen we dan op aan te sluiten en aan te haken.
1: Ja.
2: In de hoop dat we eigenlijk gedurende het traject diegene weten te overtuigen.
1: Moet je veel geduld hebben in jouw vak?
2: Enorm. Enorm. Ja, we hebben nu bijvoorbeeld ook een cliënt die we nu een paar jaar begeleiden. En het meest verre wat we zijn gekomen is een ID-kaart 10 keer opnieuw aanvragen. En we hopen heel erg dat het uiteindelijk gaat lukken om haar ook in een verslavingszorg en uiteindelijk een veilig plekje te krijgen. Maar soms duurt dat jaren.
1: Ja. Zo.
2: Ja.
1: Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, het lukt niet helemaal. Of doen we ons werk niet goed genoeg. Of deze persoon die werkt niet genoeg mee. Hoe ga je daarmee om?
2: Het leidt ook soms ergens tot frustratie. En soms moet je ervoor uitkijken dat je als hulpverlener ook niet het probleem in stand houdt door te blijven begeleiden. En dat klinkt heel paradoxaal. En soms moet je uiteindelijk ook zeggen van proberen iemand even los te laten. En we zeggen ook heel vaak, eigenlijk soms moet iemand nog dieper zakken voordat ze in gaan zien dat ze hulp nodig hebben.
1: Want dan heeft iemand het eigenlijk nog, dan overleef je. Maar heb je misschien niet door dat je in het overleven bent? Het gaat nog te goed.
2: Soms gaat het voor mensen nog te goed.
1: Mm.
2: En dat, ook al zien wij dat het heel erg slecht gaat, maar uiteindelijk moeten ze zelf overtuigd raken dat ze hulp nodig hebben. Want als, kijk, wij kunnen het allemaal willen, maar als iemand het zelf niet wilt, dan gaat dat niet.
1: Intens hoor, want dan wacht je dus eigenlijk op dat moment tot iemand inderdaad echt de bodem raakt. Ze zeggen ook wel eens, pas als je de bodem raakt, dan kun je weer afzetten.
2: Ja, maar dat is soms echt.
1: Ja,
2: ja,
1: wauw. Als je ambulant woonbegeleider bent, ik heb begrepen, dan zoek jij dus ook mensen thuis op. Maar ook als ze geen thuis hebben?
2: Dat kan. Ja, we hebben ook een aantal cliënten die bijvoorbeeld in een nachtopvang verblijven. Als ze willen. Het is altijd wel van wat cliënten zelf fijn vinden. Dan kunnen we ze daar opzoeken. We hebben ook cliënten die op verschillende adressen bij mensen thuis verblijven. En dan zie je eigenlijk vaak dat ze daar niet op zoeken. Omdat dat vinden zij zelf niet fijn. Of ze schamen zich. Of het mag ook niet van de persoon die waar ze verblijven. We hebben cliënten die soms ook wel eens in kraakpanden verblijven. Dan kijken we samen met collega's of we ze daar kunnen opzoeken.
1: Ja.
2: We vinden het heel belangrijk om cliënten in hun eigen omgeving te zien, omdat we dan het beste zien hoe het eigenlijk echt met ze gaat.
1: Hmm. Ja, het is wel stoer en uitdagend werk als ik jou zo hoor. En hier zit tegenover mij een dame in een prachtig olijfgroen jurkje.
2: Ook alleen maar omdat ik hier vandaag naartoe ga, hoor.
1: Oh, oké. Maar je hebt gewoon ook een fijne, mooie uitstraling. Ik kan me voorstellen dat dit werk dan wel even wennen is geweest. Of ben jij gewoon iemand die altijd al gewoon aan het aanpakken is geweest?
2: Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon toen ik dit werk begon.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Maar ik ben ontzettend blij dat ik dit werk doe. Ben ik altijd van het aanpakken geweest? Ja, misschien wel.
1: Maar waarom ben je er zo blij mee?
2: Nou, omdat je zo ontzettend veel mensen ontmoet die je anders nooit in je leven zou ontmoeten. En je mag echt wel iets bijdragen aan een stukje. Ja, geluk is misschien een groot woord, maar je kan echt iets betekenen voor mensen.
1: Mm.
2: En dat verrijkt enorm. En dat geeft meer werkvreugde, denk ik, dan als ik op een hele dag op een kantoor achter een computer zou zitten.
1: In een mooi jurkje.
2: Ja. In een mooi jurkje, ja.
1: Zometeen het verhaal van een vrouw die indruk op jou maakte door, wat jij nu zegt, weer gelukkig te zijn. Niet omdat alles op orde was, maar omdat er weer wat geluk terugkwam in haar leven.
3: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
4: The world have to know what is the real story of the October 7th.
3: Ze vertellen hun indringende verhaal.
5: I'm still in October the 7th, 2023.
3: Over wat nooit vergeten mag worden.
5: So maybe his death won't be for nothing.
6: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
15: Goed plan. Zonneplan.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht in de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaak en Amersfoort West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijst ook is dicht in de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging.
22: God wordt in de Bijbel een toevlucht, een vesting genoemd. Misschien zouden we dit vandaag als een stevig ommuurd huis beschrijven, waar je je veilig voelt. Maar wat als je geen dak boven je hoofd hebt? Waar vind je dan een toevlucht? Ik ben in gesprek met ambulant woonbegeleider Anna Veldhoen. Zometeen hoor je meer na Sela.
23: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God.
24: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
29: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
30: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
31: Download de app en start met vinden.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
33: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Naam?
4: Rief van Barneveld.
3: Woonplaats?
4: Hoofddorp.
3: Favoriete nummer?
4: Deze is voor jou, van Martijn Buwalle.
3: Mijn favoriete moment? Met God.
4: Ik wandel eigenlijk de hele dag met God en ben de hele dag met hem in gesprek.
3: Ik ben vriend sinds...
4: Denk van het begin af.
3: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Brandstof.
5: Met Eunice Nahuis.
3: Het christelijke radiostation.

0: Sela met de woorden uit Psalm 91, Mijn Toevlucht.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Mooi dat je luistert. Ontmoeting biedt hulp aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Velen van hen kampen ook met verslaving, schulden en psychische problemen. Nou, op verschillende locaties in heel Nederland biedt Ontmoeting hulp. Dat gaat van ambulante hulp naar dagopvang. Ja, ze helpen mensen in de meest kwetsbare situaties op weg naar herstel. Anna Veldhoen is ambulant woonbegeleider bij Ontmoeting. Ja, Anna, ik kan me voorstellen als mensen net een beetje horen wat jij doet, dat ze denken, och, wat een zwaar beroep. Maar jij zegt net, ik vind het ook leuk om te doen. Komt dat door de mensen die je ontmoet?
2: Ja, zeker. En ik heb fantastische collega's om het werk samen mee te doen. Want anders zou ik dit werk ook denk ik niet kunnen doen. Maar het is het allebei. Het is wel en leuk. En het kan ook gewoon echt heel erg pittig zijn. Dus het een sluit het ander ook niet uit. Maar nee, het is precies. Vooral ook heel erg leuk. Ja, omdat elke dag weer een verrassing is.
0: Leer je veel over mensen?
2: Ja, zeker. En ook heel veel over jezelf natuurlijk. Maar het meest mooie is dat het eigenlijk de meeste verrassingen zitten in ontmoetingen waarvan je het helemaal niet verwacht. Dus als je denkt van nou, dit gaat helemaal niks worden. Of ik pas totaal niet bij deze cliënt. En dan heb je opeens een superleuke klik met iemand waarvan je dacht, nou, dat zat er helemaal niet in. En dat zijn gewoon hele leuke dingen.
0: Ja. Dan zijn je natuurlijk ook een christelijke organisatie.
2: Ja.
0: Speelt voor jou daarin ook de leiding, de rol van God daar? Merk je daar iets van?
2: Ja, absoluut. Ja, en ik denk ook dat we dit werk zonder God ook niet kunnen doen. We dragen heel vaak ook cliënten op in ons gebed aan het begin van de dag. En we proberen ook heel veel kaas ook gewoon echt wel weer terug te leggen in, of tenminste niet alleen maar kaas, maar eigenlijk iedereen die we begeleiden in zijn hand. Want we realiseren ons heel goed dat wij een middel zijn, maar dat het echt absoluut niet van ons afhangt. Hoe iemands leven uiteindelijk loopt. En het mooie juist is dat we in ons werk eigenlijk zijn liefde en licht mogen laten doorstralen eigenlijk in de houding naar cliënten toe door nooit, nou ja, of wel eens op te geven, maar bijna niet op te geven.
0: Ja.
2: Ja, altijd hoop vast te houden voor iemand.
0: Misschien haal je daar dan ook wel dat geduld vandaan wat je eerder zei. Misschien om jouw werk nog beter te begrijpen, kunnen we inzoomen op een vrouw die jij en je collega op dit moment helpen. Een vrouw van Poolse komaf.
2: Ja, klopt inderdaad, ja. Ik zal even heel kort vertellen waar zij ongeveer vandaan komt. Zij op jonge leeftijd heeft ze de ouders verloren en is ze seksueel misbruikt. Heeft zij nooit over kunnen praten, nooit kunnen verwerken. Is naar Nederland gekomen. Maar dat trauma, die trauma's die braken haar helemaal op. Raakte daardoor verslaafd aan de alcohol. Haar relatie liep stuk. Contact met de kinderen verloor ze. Ze raakte dakloos. Nou, in verschillende trajecten is uiteindelijk wel weer in huis gekomen. Maar omdat ze ook zo'n laag zelfbeeld had van zichzelf, of heeft eigenlijk nog steeds van zichzelf, raakt ze terecht in seksuele uitbuiting. En uiteindelijk ook in criminele uitbuiting met huiselijk geweld. Dus eigenlijk alles wat mis kon gaan in haar leven, ging mis.
0: Nou, jij zegt het, ik denk het inderdaad. Ja, zo dan. En dan stappen jullie in.
2: Wij zijn inderdaad op een gegeven moment door verslavingszorg erbij betrokken geraakt een paar jaar geleden. En het ging echt op en af. Succesvol traject met heel veel terugval. Omdat het trauma nooit goed verwerkt werd.
0: Mm-hmm.
2: Heel veel partijen erbij betrokken. Veilig thuis, die mensenhandel, politie. Maar helaas tot weinig resultaat. Uiteindelijk heeft zij een hele succesvolle opname gehad bij De Hoop. En is zij nu, denk nu, 10 maanden al nuchter.
0: Oh, geweldig.
2: En gaat het echt, nou, relatief supergoed met haar. Niet teruggevallen, ondanks echt ontzettend veel triggers die ze heeft gehad.
0: Ja.
2: En het leuke was, toen wij heel vaak bij haar thuis kwamen, zagen we altijd modetijdschriften liggen. Ze was altijd vol van mode als ze dan weer naar de kringloopwinkel was geweest en liet ze vol trots weer een nieuw kledingstuk zien. Ze had dus iets van, nou, als het ooit goed met haar gaat, moet zij iets met kleding gaan doen. En het is haar ons gelukt om haar aan de dagbesteding te krijgen in de kringloopwinkel of de kledingafdeling. En dat doet ze nu bijna elke dag ook gewoon om haar huis te ontvluchten.
0: Ja.
2: Maar daar is ze zo ontzettend blij mee. Vorige week toen sprak ik haar en toen zei ze, toen ze boog letterlijk zich naar me toe, greep ze mijn arm vast. En toen fluisterde ze, ik denk, nou, nu gaat er echt een heel groot, iets spannends geheim komen. Toen zei ze, ja, maar Anna, ik ben zo bang, want ik ben zo ontzettend gelukkig.
3: Oh, joh.
2: En ze was super bang. Ze zegt, maar dit geluk, dat kan ik nooit... Dit gaat een keer weer kapot. Terwijl ik denk, ja, hoe kun je gelukkig zijn? Want thuis is het nog super onveilig. Je kindjes mag je nog steeds niet zien. Er is nog steeds sprake van uitbuiting. En toch is zij super gelukkig met wat ze doet. En dan denk ik, ja, als je alleen maar naar het perfecte plaatje, om het zo maar te zeggen, kijkt wat wij zien, wat zij moet bereiken, dan stap je over dit geluk ook al heen.
3: Mm. Ja, het is belangrijk om dat dus te zien.
2: Want, absoluut.
3: Ja, jij straalt ook helemaal op dit moment als je dit vertelt. Want als je dit niet markeert, denk ik, dan komen die grotere stappen misschien ook niet. En wat zijn grote stappen? Hè? Ik bedoel, als je het hebt over je werk samen met God doen, Gods Koninkrijk werkt ook alles anders.
2: Ja, er is zoveel, ik doe even aanhalingstekens nu, klein geluk, terwijl dat super belangrijk is. Hè? Als iemand bij ons binnenkomt, nooit door iemand meer wordt gegroet en gezien. Mm. En diegene is dakloos en die bloeit op omdat hij wel gewoon erkenning krijgt bij ons.
3: Ja.
2: Hij heeft nog geen huis. Ja, dan is dat ook al winst.
3: Nou, zeker. Ja, dat elkaar zien, daar zit zoveel waarde in. En dat doen jullie. Vanochtend is ook wel, maakt mij ook wel bewust over het feit dat er zoveel kwetsbare mensen zijn in onze samenleving. Waar we misschien normaal gesproken gewoon aan voorbij lopen. Ook omdat het lastig is om er echt goede hulp aan te geven. Dat doen jullie wel. Maar wat kunnen wij nou doen als samenleving voor kwetsbare mensen?
2: Oeh, dat vind ik een hele lastige. Probeer niet al te veel te oordelen, denk ik. Want achter ieder gezicht gaat echt een hoop pijn en verdriet schuil. En die mensen hebben er ook niet voor gekozen om dat leven te leven.
3: Mm.
2: Ik denk, als iedereen wat milder naar elkaar zou zijn, dan zou dat al de wereld een stukje mooier maken.
3: Kijk, mild zijn. En je dus bedenken dat achter ieder mens en achter alles wat je tegenkomt, zit een verhaal.
2: Ja. Ja. Er zit gewoon een mens met dezelfde verlangens en dezelfde behoeftes als wij.
3: Ja, ja. Anders leren kijken naar mensen. Ik zou dat ook wel het evangelie durven noemen. Ja. Als jij, ja toch? Ja. Als je het werk van Ontmoeting wilt steunen, dan kun je kijken op hun website. Daar vind je allerlei manieren als ondernemer, als kerk, als vrijwilliger. Kan natuurlijk ook met een donatie. Nou, kijk op ontmoeting.nl als je erdoor geraakt bent. Anna Veldhoen, dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.

0: Laura Story. En het prachtige Grace. Het kan een wereld van verschil betekenen voor mensen in Albanië, Moldavië en Armenië. Een voedselpakket. Stichting Mensenkinderen wil de allerarmsten daarmee helpen. Afgelopen week ontvingen ze de aanvragen voor dit jaar. En dat zijn er niet minder geworden. Sterker nog, de nood groeit. René Hansma van Mensenkinderen is bij mij aangeschoven. Welkom.
1: Dank je.
0: Hoeveel aanvragen voor voedselpakketten hebben jullie dit jaar gekregen?
1: Ik ben een beetje de tel kwijt. Maar omdat wij natuurlijk in diverse landen actief zijn. En we hebben dat te maken met zendelingen, lokale kerken en instellingen. Dus er komen allerlei diverse aanvragen binnen. Maar ik zag afgelopen week nog weer een nieuwe aanvraag voor 1500 gezinnen in Armenië. En er komt echt heel veel binnen.
0: Ja, zo. Ja. 1500 gezinnen, en dat is dan nog maar in één land een aanvraag van iemand. En het is dus ook een stijging ten opzichte van vorig jaar wat jullie nu binnenkrijgen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Voor dit jaar is het eigenlijk nog zwaarder dan vorig jaar. De prijzen van voedsel zijn gestegen. Werk is schaars en de overheid biedt eigenlijk gewoon heel weinig steun. En daarom moeten gezinnen eigenlijk nog steeds sneller gewoon hun reserves aanspreken.
0: Mm. En die reserves, dat zijn er vast niet heel veel ook?
1: Nee, dat is echt heel weinig. En je merkt nu, de herfst komt eraan. Dus nu gaan de mensen zich ook een beetje opmaken voor de winter. En dan, dan kijken ze echt van wat ga ik nu uitgeven aan voedsel en wat ga ik aan warmte uitgeven.
0: Dat is vaak een keuze die gemaakt moet worden.
1: Ja, dat is echt een hele moeilijke keuze voor die mensen.
0: Ja. Ja. Want wat kun je verder zeggen over de omstandigheden van mensen die een voedselpakket ontvangen? Hoe en waar wonen zij?
1: Ja, deze mensen die zijn natuurlijk heel veel in de binnenlanden. Hè, dus niet in de grote steden, maar echt wel een beetje achteraf. En de mensen die hulp krijgen, daar zijn echt wel de meest sociale kwetsbare mensen. Hè, die daar in die dorpen zitten. En dat kunnen dan gezinnen zijn met minderjarige kinderen, of alleenstaande moeders, of alleenstaande ouders. Grote gezinnen, hè, dus maar ook vluchtelingen. Hè. We hebben natuurlijk ook te maken met heel veel vluchtelingen. In Moldavië zitten heel veel Oekraïnse vluchtelingen nog. In Armenië zitten nog de vluchtelingen uit Nagorno-Karabach. Mm. Dus ja, en die vertoeven overal.
0: Ja, als je zegt overal, is dat dan ook in geen goede huisvesting?
1: Klopt. Hè, als ik nu net de laatste groep even benoem, gewoon de vluchtelingen. Die zijn al steeds op zoek naar goede huisvesting.
0: Ja.
1: En er zijn 3 jaar geleden natuurlijk meer dan 100.000 vluchtelingen zijn daar binnengekomen in Armenië. En ja, de huisvesting is al niet zo ruim daar. Dus dan kun je je voorstellen dat het is echt wel zoeken. Mm. En dan worden ook gezinnen wel gewoon met een paar gezinnen die in een huis zitten. Nou, dat is natuurlijk niet het meest mooie resultaat wat je wil hebben.
0: Nee, precies. Nee. En hoe weten jullie dan waar zij wonen? Hoe bereik je ze met de hulp?
1: Nou, eigenlijk hebben al onze partners contact met alle gemeenten. En dan de sociale dienst van die gemeente. En die hebben dat heel goed in kaart. Dus ze hoeven er niet op uit te gaan. Ze kunnen gewoon even contact opnemen met het gemeentehuis. En ze hebben natuurlijk gewoon wel een eigen mensen die ze kennen, hè, van die groep. Maar goed, er wordt heel veel samengewerkt gewoon met de gemeente allemaal.
0: Ja, dus in dat opzicht is er fijn dat er een netwerk is. Maar er gaat weinig hulp naar deze mensen, te weinig hulp.
1: Inderdaad. Ja, is er gewoon te weinig. Dus die voedselpakketten zijn echt heel welkom. Mm. En het mooie hiervan is, we smeren het een beetje uit over 4 maanden. Dus ze krijgen elke maand een voedselpakket. Dus dan krijgen ze niet in één keer alles, maar dan kun je echt gewoon elke maand kunnen ze dan een voedselpakket ontvangen.
0: Waarom niet alles in één keer?
1: Nou ja, het kan natuurlijk wel mooi zijn dat het in één keer binnenkomt, maar dan is het misschien ook in één keer op. Hè, wat mooi is natuurlijk, elke maand krijgen ze een bezoek. En die bezoeken die zijn gewoon echt heel bijzonder en heel mooi. Mm. Want je praat echt over eenzame mensen die niet veel bezoekjes krijgen. Dus dan even een goed gesprek. Even goed aanhoren hoe het omstandigheden zijn. Maar misschien ook dat de situatie een beetje goed in kaart krijgen. En er is gewoon natuurlijk ook gelegenheid voor gebed. En dat vinden de mensen altijd heel mooi.
2: Mm, ja, dus het is veel meer dan alleen het geven van voedsel. Jij weet hoe dit in elkaar zit, hè? Want je komt ook in jullie in de landen waar je werkt. En dan zit je met elkaar in een vergadering en dan zie je al die aanvragen binnenkomen. Je hoort de cijfers, het stijgt weer. Wat denk jij dan?
1: Ja, dan denk ik wel, dit is wel weer een uitdaging. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
2: Ja, want kunnen jullie de vraag aan?
1: Nee, we krijgen eigenlijk gewoon veel meer aanvragen dan dat we echt gewoon kunnen honoreren. En dat is natuurlijk wel best wel heel lastig en pittig. Want dan weet je gewoon dat er een aantal gezinnen niet voldoende hulp krijgen. En dat is gewoon heel jammer. En ja, de groepen worden steeds maar groter. Hè? Dus door de geopolitieke verschuivingen en die er aan de hand zijn. Zie je gewoon het leven wordt gewoon veel duurder. Dus die groepen worden gewoon veel groter dan.
2: Ja, ja. Het klinkt best wel, het klinkt gewoon triest. Het is ook triest. En je zou kunnen denken, misschien is dat dan ook hopeloos. Maar je vertelt net, het geven van een voedselpakket is veel meer dan dat. Dus zometeen hoor ik graag niet alleen wat er praktisch in de voedselpakketten zit, maar ook wat er gebeurt als je dit overhandigt. En horen we volgens mij nog van een aantal hoopvolle situaties.

0: Ralf van Manen, die goed blijft nadenken, dat hoor je, hè? Groter dan ik dacht. De allerarmsten helpen in Albanië, Moldavië en Armenië. Dat is wat Stichting Mensenkinderen doet, samen met lokale partners. Op dit moment wordt er geld ingezameld voor het uitdelen van voedselpakketten. Je hoorde net al René Hansma van Mensenkinderen daarover. Ja, René, wat zit er eigenlijk in een voedselpakket?
1: Ja, wij in zo'n voedselpakket zit pasta, pastasaus, zonnebloemolie, rijst, meel, ingeblikt vlees, vis. Eigenlijk allemaal zaken die ze eigenlijk niet hebben kunnen fabriceren gewoon in de zomer. Want we hebben bijvoorbeeld ook de actie Veldval Voedsel. Dan worden de moestuintjes wordt helemaal volgeplant. En ze krijgen podadappelen. Dus ze kunnen op dat gebied kunnen ze heel veel al reserves maken.
0: Ja.
1: En inwekken. Dus voor de winter. Maar de andere essentiële dingen. Zoals zonnebloemolie, wat je nodig hebt. Of andere zaken. Die hebben ze al niet genoeg.
0: Ja, dus dat vullen jullie aan eigenlijk op deze manier.
1: Exact.
0: Okay.
1: Ja.
0: En hoe lang kunnen mensen daar dan mee vooruit?
1: Nou ja, het is een beetje zo uitgekiend. Er zitten natuurlijk wel allemaal standaard dingen in zo'n pakket. Maar dat je er toch, als je gewoon alles een beetje goed verdeelt, dat je toch een maand daar ongeveer mee kan doen.
0: Ja, ja. En wordt het allemaal

0: wat aan dat de mensen gewoon heel fijn vinden dat er iemand langskomt. En dat, dat ze gewoon gezien worden. En dat, ja, dat is echt heel bijzonder, is dat.
1: Ja.
0: Je ziet gewoon je ziet gewoon weer een glimlach op hun gezicht komen. Dat ze ertoe doen. En ja, daardoor maak je het ook tastbaar wat Gods liefde is. Hè? Door middel van naaste liefde.
1: Dit is de kern van wat jullie doen, hè? Ja. Bij mensen over de drempel stappen, je laten raken door hun omstandigheden.
0: Ja.
1: En ik zie aan jou, volgens mij ben je daar dan ook weer als je het hierover hebt.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Wat raakt jou daar zo aan?
0: Ja, gewoon de moeilijke omstandigheden van die mensen. Maar ook dat ze dat ze denken van, ja, ik ben ook belangrijk. Ik doe het ook toe. En dan zie je gewoon alles een beetje bij elkaar komen. Dan zie je gewoon Gods koninkrijk gewoon bij elkaar komen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Want heb je een voorbeeld van iemand bij wie zo'n voedselpakket heel goed terecht is gekomen?
0: Ja, hoe moet ik dat nou eens goed uitdrukken? Het is altijd, ja, je hebt zoveel situaties natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar wat mij altijd bijblijft is gewoon die glimlach. En dat ze de warmte en de liefde ervaren van iemand die denkt van, ik kom naar je toe, ik zie jou en ik zorg voor je. Ja.
1: En tegelijkertijd hadden we het net over, jullie krijgen meer aanvragen dan dat je eigenlijk aan kan. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat het zo dubbel maakt. Het is heel mooi wat jullie doen, maar het is ook intens verdrietig dat er zoveel mensen zo weinig hebben. En je zei net, we ontmoeten ze, we bidden samen. Wat is dan je gebed op zo'n moment?
0: Ja, het gebed is natuurlijk gewoon dat zij ook iets ontdekken van de hoop van de evangelie. En dat zij ook tot geloof kunnen komen. En dat ze dat nog niet hebben. Dat ze weten dat ze niet alleen zijn in deze wereld. En dat er toch ook iemand is die toch naar hen kijkt.
1: Mm.
0: Dus dat, ja.
1: Ja, dat hoor ik nu bij je terugkomen. In zowel de overhandigers van de pakketten, het niet alleen zijn, dat God je niet vergeet. Voelen deze mensen zich vergeten, denk je?
0: Aan de manier dat je als je daar bent en dat ze dan jou ontvangen, dan zie je het echt wel van ze vergeten me niet. Dat zie je wel.
1: Mm.
0: En meestal zijn zulke bezoeken, dat is geen 5 minuten werk. Het kan zo zijn dat je bij iemand gewoon een uur bent. Want je krijgt gewoon heel veel te horen. En sommige mensen die zijn dan zelfs zo bewust van het geloof dat ze gewoon de Bijbel pakken en iets gaan voorlezen. En dat is op zich ook al heel bijzonder, is dat.
1: Ja, ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad samen op dat moment ervaart, oh ja, God is hierbij.
0: Exact. Ja,
1: ja. Ja. Ah, bijzonder, man.
0: Ja.
1: De gesprekken die jullie op zo'n moment hebben, ja, ik kan me er ook iets bij voorstellen. Want elke keer als wij elkaar zien, dan denken wij weer terug aan een reis waarbij ik met jullie mee mocht naar Armenië. En dat je in de meest trieste omstandigheden denkt, oké, kan hier nog hoop zijn? En dan kom je ergens in een flatgebouw, nou, 7 hoog, wij met z'n allen de trappen bestijgen. Want dat was een behoorlijke uitdaging.
0: Ja.
1: Lift durfden we niet te nemen, want nou, niet het idee dat we daar dan nog snel uitkwamen. En dan kom je bij een gezin met je hulpgoederen. En inderdaad, daar vindt een echte ontmoeting plaats.
0: Ja.
1: Maar je kan ook denken, nou, ik laat het allemaal aan me voorbij gaan. Ik heb al genoeg dingen aan mijn hoofd hier in Nederland. Waarom vind jij het zo belangrijk om je er wel door te laten raken?
0: Het feit dat wij die hulpvragen krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn echt hele mooie mensen daar, die we ontmoeten daar. Ik vergelijk ze heel vaak wel eens met engelen.
1: Oh ja?
0: Ja. Dan denk ik, wat een bijzondere mensen zijn dat die zich uitstrekken naar die arme mensen. En als dan deze mensen een beroep op ons doen, ja, dan kun je er gewoon niet omheen. Dan moet je daar gewoon hulp bieden. Dan moet je daar echt gewoon extra gewoon stinkend je best voor doen. Want je wilt die mensen gewoon niet in de steek laten. En Ja, ze doen het gewoon zo belangeloos. En hoe ik zie, hoe zij de mensen gewoon in de armen sluiten. Voor ze gaan bidden.

0: En dan zie je echt gewoon, ook in de gezinnen die we ontmoeten, en de mensen, weer een stukje hoop. Er komt hoop.
1: Ja.
0: Dat zie je gewoon in de gezichten dan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En daar kun je, nou, ook hier in Nederland natuurlijk je steentje aan bijdragen. Want mensen kunnen jullie helpen door een voedselpakket te doneren. Hoeveel kost zo'n pakket?
0: €35 kunnen wij een heel mooi pakket samenstellen. Hoe meer, beter natuurlijk, maar minder mag ook. Alle kleine beetjes helpen. En hoe meer wij financiële middelen daarvoor kunnen krijgen, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Maar het is niet alleen lichamelijk voedsel, maar het is ook gewoon geestelijk voedsel.
1: Nou, precies, dat heb je mooi samengevat. €35 voor een voedselpakket in de handen van engelen, zoals jij dat zo mooi omschrijft. Als je wilt doneren, dan kijk je op mensenkinderen.nl. René Hansma, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Zometeen een verrassing voor Petra Blijleven. Ook zij is vriend van Goudnieuws Radio en vroeg daarom bijzondere muziek aan. De plaat die haar raakt. Welke het is, hoor je zo naar Matt Marr.

0: Detmar, Because He Lives. En ik kan me voorstellen dat deze plaat bij je binnenkomt.
1: De plaat die je raakt.
0: Deze week mochten we heel veel speciale liederen draaien. Voor mensen die net vriend zijn geworden, die al veel langer vriend zijn, of een eenmalige gift hebben gegeven. En het mooie is dat zo'n week je daar even bewust van maakt. Hey, voor jou doe ik het. En andersom heb ik het idee dat het bewustzijn ook is gegroeid. Dit radiostation bestaat alleen dankzij de steun van vrienden. Je kunt je voor €8,50 per maand al aanmelden. Ja, en we vragen het niet de hele tijd door, want dat is misschien niet zo leuk. Maar we hopen wel dat deze week jou een zetje heeft gegeven om, als je het herkent, dat je bemoedigd, geïnspireerd, geraakt, noem het maar op, wordt door dit geluid, dat je dan aanmeldt. grootnieuwsradio.nl/vriend. En dat kan dus op ieder moment van de dag. En dan hebben wij deze week de plaat die je raakt. Voor Petra is dat het nummer Ik Hef Mijn Ogen. Dit lied herinnert mij eraan om naar boven te blijven kijken waar onze hulp vandaan komt. Hulp van de Heer alleen, die ons opvangt als wij vallen, die ons bijstaat als we ons alleen voelen. Hij beschermt ons en waakt over ons.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Kane en Anymore. Zometeen na 12 uur, het Groot Nieuws Radio Worship Weekend. Israel, a new breed, komt eraan met You Are Good. Dus warm die stembanden maar vast op. En ik spreek je heel graag maandag weer. Fijn weekend.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mensenkinderen, Stichting Ontmoeting en Bible League Nederland.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10.40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht, vertraging een half uur. De A59 Den Bosch richting Knoopend Zonsveel voor Hoijpolder 10 minuten oponthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Wowdeals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Is dit het?
24: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu... van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
25: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
26: Hola, ¿dónde está mi casa?
25: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
26: Paella, paella.
25: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
26: Buenas noches.
25: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
27: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
28: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
29: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
30: Slecht plan.
29: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
31: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
32: Naam?
33: Sjoerd.
32: Woonplaats?
33: Utrecht.
32: Vroeger wilde ik dit worden.
33: Voetbal, hè?
32: Mijn slechtste aankoop ooit.
33: Volkswagen Caddy, die deed niet goed.
32: Favoriete presentator?
33: En is naar huis.
32: Favoriete programma?
33: De Lunchroom.
32: Om deze reden ben ik vriend.
33: Omdat ik veel naar Groot Nieuws Radio luister.
32: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
34: Groot Nieuws.
35: Dit is het Worship Weekend.
36: Het christelijke radiostation.

0: Ik luister al lang naar jullie radio en ik vind als je ergens naar luistert, mag er ook al wat tegenover staan, hè?
1: Voor mij is dat echt ook een lijntje door de dag heen naar God toe.
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb eigenlijk altijd Gronings Radio aan, al zo lang. Zelfs 's nachts.
3: Word ook vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
5: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
4: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
8: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praiseband All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam, volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
22: Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
24: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Hi, mam.
27: Hey, dag, lieverd.
26: Wat ruikt het hier lekker?
27: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
26: Van de molen?
27: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
26: Gaan we ook weer een cake bakken?
27: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
31: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
32: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
33: Shape the future with confidence. EY.
34: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
35: Naam?
36: Johan.
35: Woonplaats?
36: Heteren.
35: Vroeger wilde ik dit worden.
36: Detective.
35: Favoriete programma?
36: De dag van vandaag, want dat kan ik heerlijk luisteren onder het koken.
35: Om deze reden ben ik vriend.
36: Voor mezelf, dat het opbouwend is van mijn geloof. En ik geloof ook dat het heel erg samenbindend is.
35: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
37: Dit is het Worship Weekend.
35: Het christelijke radiostation.

0: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
1: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
0: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
4: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Grootnieuws Radio.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder, Simpel.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Even bollen met z'n lijn.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL...

0: alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Naam?
16: Eva.
15: Woonplaats?
16: Puttershoek.
15: Mijn geheime talent is...
16: Gedichten maken met een beetje cynische humor.
15: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
16: IJs.
15: Hier bid ik vaak voor.
16: Mijn kinderen, mijn woonplaats, mensen daar, de buurt.
15: Ik ben vriend sinds...
16: ongeveer een jaar.
15: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
17: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
15: Het christelijke radiostation.

Wij scherpen onze blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
0: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden, het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
15: De A2 Den Bosch-Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
20: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
19: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Naam?
7: Maarten.
6: Woonplaats?
7: Laag Zutem.
6: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
7: Patat met mayonaise.
6: Favoriete artiest?
7: Josiah Queen.
6: Vroeger wilde ik dit worden.
7: Dominee.
6: Om deze reden ben ik vriend.
7: Groot nieuwsradio laat Gods licht zien in een donkere wereld.
6: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
8: Groot Nieuws.
9: Dit is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.
8: Groot.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Hi, mam.
3: Hey, dag, lieverd.
2: Wat ruikt het hier lekker?
3: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
2: Van de molen?
3: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
2: Gaan we ook weer een cake bakken?
3: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur 2 auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Het weer nog van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Daar zitten veel omrijders bij, want de A2 van Den Bosch naar Amsterdam is afgesloten vanaf knooppunt Oude Rijn door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, daardoor ook 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En verder file op de A30 Ede-Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 is de vertraging een kwartier.
18: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja. Van Jumbo.
20: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
27: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
28: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
29: Naam?
30: André.
29: Woonplaats?
30: Ik woon met mijn lieve vrouw Annelies, woon ik in Ten Boer.
29: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
30: Liever niet, maar zeg goed voor een frikandel. En nog liever voor twee frikandel.
29: Om deze reden ben ik vriend.
30: Omdat wij het belangrijk vinden om het evangelie wereldwijd uit te dragen. En die opdracht hebben wij gekregen, hè.
29: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
31: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
32: Het christelijke radiostation.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'S'nachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
5: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij twee andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden... door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn.
22: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
23: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
24: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
25: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
28: Meer voor minder. Simpel.
29: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
30: Hola, ¿dónde está mi casa?
29: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
30: Paella, paella.
29: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
30: Buenas noches.
29: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
32: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
33: Naam? Woonplaats.
34: Nieuw-Vennep.
33: Vroeger wilde ik dit worden.
34: Piloot.
33: Favoriete presentator.
34: Geen idee, ik luister heel veel non-stop.
33: Mijn favoriete moment met God.
34: In de natuur en muziek luisteren.
33: Om deze reden ben ik vriend.
34: Ik hou van muziek, ik hou van Jezus.
33: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
35: Dit is het Worship Weekend.
36: Het christelijke radiostation.

0: Ik luister al lang naar jullie radio en ik vind als je ergens naar luistert, mag er ook al wat tegenover staan, hè?
1: Voor mij is dat echt ook een lijntje door de dag heen naar God toe.
2: Nou, ik zal je vertellen, ik heb eigenlijk altijd Groningsradio aan, al zo lang. Zelfs 's nachts.
3: Word ook vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
8: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
9: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
10: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Seixas, en dat is de jongste winnaar ooit. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
23: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
24: Ik ook niet.
25: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
26: We kunnen door.
25: Direct door. Allianz Direct.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
29: Is dit het?
30: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
31: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
32: Cute.
31: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
33: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: Naam?
36: Elisabeth.
35: Woonplaats?
36: Nieuwpoort.
35: Ik drink mijn koffie?
36: Zwart.
35: Mijn geheime talent is...
36: Haakercreatief bezig zijn, muziek maken.
35: Om deze reden ben ik vriend.
36: Het uitdragen van christelijk geluid op de radiozender.
35: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
37: Groot Nieuws.
38: Dit is het Worship Weekend.
35: Het christelijke radiostation.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
16: Zometeen
12: het heerlijk loflied.
17: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts 10 euro. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
7: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Hi, mam.
10: Hey, dag, lieverd.
9: Wat ruikt het hier lekker?
10: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
9: Van de molen?
10: Uit Oud-Dorp.
9: Gaan we ook weer een cake bakken?
10: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
11: Naam?
12: Ellie Neutel.
11: Woonplaats?
12: Zutphen.
11: Vroeger wilde ik dit worden.
12: Juf.
11: Favoriete nummer?
12: Handen naar omhoog gehoog geheven. Daar word ik heel blij van.
11: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
12: Liever niet. Ik slaap graag goed.
11: Ik ben vriend sinds...
12: 2024.
11: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt. Elke avond vanaf 7 uur.
13: De mooiste kerk- en koormuziek.
11: Het christelijke radiostation.

0: Dit krijg je dus als je het kanon van Pachelbel vermengt met You Are My All in All van Dennis Jernigan. En dan in het Nederlands gezongen door het christelijk Genemuiden mannenkoor Stereo. U bent mijn alles, heer.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 869. Vanavond een gesprek met zangeres Noortje Colijn. Vlak voor de zomer verscheen haar album Goodness of God, maar wellicht kennen we haar nog van vroeger. We gaan erover in gesprek. En op de muziekstandaard ligt muziek van Vox Jubilans. En daarover spreek ik met Jan-Peter Theeuw. Nu eerst luisteren we naar het christelijk koor Jichtujuij. Samenzang is er ook in het lied Heerlijk is uw naam.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Het was een feestelijke week voor christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Niet alleen waren ze blijde klanken koor van de week. Nee, belangrijker nog, gisteren hadden ze een jubileumconcert, want ze zijn 50 jaar onderweg. Nu hoorden we het lied Neem Heer Mijn Beide Handen. In de voorbije weken heb je wel eens muziek voorbij horen komen van Noortje Colijn. De zangeres maakte het album Goodness of God. Vandaag gaan we er meer over ontdekken, want Noortje is hier. Noortje, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ontzettend leuk dat je hier bent. Gefeliciteerd met je eerste plaat, wilde ik zeggen. Maar laten we dat dan toch even benoemen. Eigenlijk had je al eens een aantal albums gemaakt, hè?
1: Ja, klopt. Dat is wel al een tijdje geleden. Ja. Ik was 7, denk ik, toen de eerste. Maar dat was... niet echt benoemenswaardig, vind ik.
0: Nee, daar heb je er wel 3 van gemaakt.
1: Ja,
0: om
1: klopt.
0: Om dat toch even te benoemen. Noortje Colijn als kindzangeres.
1: Ja.
0: Hoe kijk je naar die periode en wat gebeurde daar toen?
1: Dat kwam eigenlijk omdat mijn vader in Afrika was geweest en die wilde geld ophalen. En ik vind het superleuk om te zingen. Mm. Toen dacht hij, we maken een cd'tje en het liep eigenlijk wel goed. Dus dat werden er 3. Superleuk om terug te luisteren als klein meisje. Maar qua kwaliteit, daar is wat over te zeggen,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Maar voelt het een beetje voor jou ook echt als een vorig leven, bij wijze van spreken? Echt van, ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is gewoon van toen. Ja, precies.
0: Ik kan me wel voorstellen dat mensen soms jouw naam horen en denken, oh, maar dat is die zangeres van die en die plaat.
1: Niet heel vaak hoor, maar af en toe wel. Dan komen ze ermee terug. Mm. Dan zeggen ze, het is wel heel erg veranderd als je dat nu terugluistert met het nieuwe album. En,
0: ja. Want ik herinner me dat je in die tijd ook nog wel eens te gast was bij koren waar je dan schattig mee mocht zingen.
1: Ja.
0: Heb je dat toen veel gedaan?
1: Ik zat toen op Cantica Nova van Cor Bouw. En daar mocht ik eigenlijk regelmatig wel eens alleen zingen. En wel eens bij het mannenkoor van mijn vader. Mocht ik ook wel eens zingen. Ja. Het was heel leuk, maar ja.
0: Allemaal lang
1: heel
0: geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Die derde plaat, die om daarmee dan even af te ronden. Toen was je een jonge tiener.
1: Ja.
0: Daarna ben je in ieder geval voor het oog van het grote publiek een beetje wat meer in de onzichtbaarheid geraakt. Maar je bent wel door blijven zingen, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Ik zat op een koorschool van Ars Musica, een klassiek koor. Dus daar leer je superveel. En ik vond het gewoon sowieso leuk om te zingen. Dus thuis lekker bij de piano. En een zangles tussendoor ook nog gehad.
0: Met welk doel was je daar? Wilde je uiteindelijk weer op het podium staan?
1: Niet echt, denk ik. Het was meer gewoon omdat ik het zingen gewoon zo leuk vond. Dat ik er wel iets mee wilde. Omdat het een soort ontspanning. Maar uiteindelijk wel heel blij dat ik dat heb gedaan. Omdat ik kreeg toch wel het gevoel van, ja, ik wil wel weer een album opnemen.
0: Mm. Ja, uiteindelijk ben je ook weer toch ook in de openbaarheid gaan zingen. Wanneer, ja, natuurlijk misschien met de koorschool ook. Die ongetwijfeld ook concerten.
1: Ja, ja.
0: Maar wanneer zou je zeggen, ben je wat meer op de voorgrond getreden?
1: Ik denk toen ik 18 was of zo. Mm. Dat is nu 3 jaar geleden. Zoiets. Want toen had ik ook het idee van, ja, ik ga een album opnemen. Of 17, denk ik. Of dat wilde ik toen heel graag. Dus dat werd meer een verlangen van, ja, ik vind het leuk om te doen. En dat was toen, denk ik, een beetje die tijd.
0: Ja, dat was het idee. Dat je 3-4 jaar geleden een album zou opnemen. Nu is het er.
1: Ja.
0: Wat is er in die paar jaar gebeurd?
1: Ik dacht eerst met het idee van een album opnemen leuk. Ik vind zingen heel leuk. En ik wil eigenlijk het verschil laten horen met wat er eerst was. En wat nu kan, zeg maar. Toen heb ik het gevraagd aan Arjan en Jaco om een keer een album op te nemen. Mm-hmm. En dat duurde even voordat dat echt iets werd. En in die tijd eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat ik dat album niet voor mezelf wilde opnemen. Maar eigenlijk voor God. Om toch je talent te gebruiken wat je gekregen hebt. Want ja, dat is iets waar ik mee ben geboren. Ik, ik zou niet weten dat ik niet zong, zeg maar.
0: Want hoe zou zo'n album eruit gezien hebben als je het wel 4 jaar geleden had opgenomen? Waar dat andere liederen? Zou je op een andere manier zingen? Of?
1: Ja, ik denk dat het op zich wel dezelfde liederen zouden zijn. Alleen de manier waarop, zeg maar, de insteek daarvan.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik heel erg met mezelf bezig. En nu wilde ik het echt doen vanuit tot zijn eer, zeg maar.
0: Ja. Maar hoe, want ergens in jouw eigen leven is daar dan een proces geweest. Dat je één als tiener durft toe te geven. Hey, ik zit hier een beetje met mezelf bezig te zijn.
1: Ja.
0: En een keuze dat je meer met God bezig wil zijn. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ja, op een gegeven moment. Ik ben christelijk opgevoed. Dus je weet gewoon hoe het gaat. En dat je naar de kerk gaat. En dat vond ik helemaal prima. Op een gegeven moment dacht ik. Ja, ik moet hem wel echt nodig hebben, zeg maar. Want dat is het enige wat je wilt in het leven. En daar de rest is bijzaak. Mm. Dus ja, dat was eigenlijk een heel proces van... hoe kan ik echt gefocust zijn op hem... en het aannemen dat hij echt voor mij zorgt... en dat hij voor mijn zonde is gestorven.
0: Ja.
1: Nou, dat gebeurde toen en toen ging ik dat album opnemen... En dat was eigenlijk een beetje in dezelfde periode. Dus dat was ja heel mooi. Want dan kan je ja aan het begin van je geloofsleven... denk ik dat het best wel vers is. En ja.
0: Ik vind die ene zin wel fascinerend. Ik moet hem wel nodig hebben.
1: Ja.
0: Die zweeft nog een beetje door mijn hoofd. Is dat in eerste instantie waarschijnlijk in gedachten... een formulering geweest?
1: Ja.
0: Waarbij je misschien concludeerde... Dat heb ik de afgelopen jaren minder gevoeld dat ik hem nodig had of zo.
1: Ja, nou meer dat ik gewoon heel erg zelf de controle wil hebben over mijn eigen leven. En dat ik het allemaal wel weet en dat het allemaal wel goed gaat. Ik ging ook gewoon naar concerten of ik luisterde muziek of ik las de Bijbel. En alles was wel prima, maar het was niet dat ik me daaraan vasthield, zeg maar. Of dat je leven is. Maar dat is wel wat... Ik denk wat het inhoudt, het geloof, dat je daaraan kan vastklampen, zeg maar.
0: Is dat dan vervolgens iets wat je in je liedkeuze doorlaat schemeren... zodat de mensen voor wie je zingt, beëvangeliseerd worden misschien?
1: Ja, nou ik hoop wel dat ze merken dat ik het belangrijk vind wat ik zing... dat dat ook echt waar is, zeg maar. En dat iets is wat waarvan je meer van God kan leren of wat... Ja.
0: Wat is voor jou het belangrijkste lied van het album dat je hebt gemaakt?
1: Het verschilt een beetje per periode.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk momenteel No One Ever Cared For Me. Omdat als je zeg maar in je leven heb je en hele goede periodes en slechte periodes. En het maakt niet uit in welke periode je zit. Maar als je maar weet dat hij voor je zorgt en dan... Ja, ik weet niet. Ik heb dat gewoon de laatste tijd heel erg. Dat ik denk, ja, hij is de enige die mij kan geven wat mij vervult, zeg maar. Mm. Dan kan ik het zoeken in de wereld of bij familie of weet ik het. Maar dat,
0: ja.
1: Dat gaat niet...
0: Dat is een liedje van Stephanie Kretzinger. Niet eens haar allerbekendste.
1: Nee.
0: Kun jij nog herinneren dat liedje voor het eerst raakte? Want het is eigenlijk een heel klein liedje.
1: Ja.
0: Zij zingt het ook klein en jij maakt het je vervolgens eigen.
1: Ja.
0: Kun je herinneren dat je dat hoorde en dat je dacht... oh, maar dit wil ik ook zingen?
1: Ja, ik weet niet precies wanneer dat was. Maar ik weet wel dat ik echt... wat ik net zei van... dat hij zoveel om je geeft. Dan wie dan ook. Dan je eigen ouders of dan je vrienden, zeg maar... Ja, dat kwam toen wel binnen, ja.
0: Ja. Dan zit ik naar de liedlijst te kijken. Dus redelijk gebalanceerd verdeeld in Engels en Nederlands.
1: Ja.
0: Wat is daar de gedachte achter?
1: Ja, daar is ook wel over nagedacht. Je hebt, ja.
0: Zegt dat ook iets over jouw muzikale smaak misschien?
1: Ja, ik vind het allebei mooi. Ik vind Nederlands ligt dichtbij je natuurlijk, want dat is je moedertaal. Maar Engels heeft ook zulke mooie teksten. En meestal als een liedje in het Engels is geschreven... dan vind ik het mooier in het Engels dan dat je hem hertaalt in het Nederlands.
0: Ja. Hey, we hebben het nu over een album. Dat is natuurlijk uiteindelijk een keer opgenomen. Hoe vaak zing jij in het openbaar?
1: Nou, sowieso 1 keer per maand... Ik zing bij de Sing in Veluwe.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een, ja, het is nu een soort beentje eigenlijk. En ja, superleuk. Met ze, ja.
0: Is daar ruimte voor jouw eigen repertoire ook?
1: Ja hoor, ja. Ja, maar meestal eigenlijk, het is een thema elke keer. Dus dan zoeken we uit van wat past daarin. Mm. Meestal zijn het 10 singing liedjes en dan is er 1 luisterlied. En dat past dan bij het thema. Dus dat zou kunnen dat het een uit mijn album is. Maar het ligt er net aan waar het over gaat.
0: Want jij
1: maar.
0: Moet dat luisterlied meestal zingen?
1: Ja, samen met de andere 2 zangers. Ja.
0: Oké, okay, met jullie zingen met z'n 3 in begeleiding van het van de bandje.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb wel de indruk dat Zing in Veluwe dat altijd een goed bezocht evenement is.
1: Ja, zeker. Ja, het is echt bizar eigenlijk. Het zijn nu 1,5 jaar bezig en meestal 300 mensen. Ja, ik vind dat best wel veel.
0: Die een volle borst staan mee te
1: zingen. Helemaal.
0: Ben jij zelf ook een zing-in bezoeker? Stel dat je even zelf niet achter de microfoon hoeft. Ben je ook een publiekszanger?
1: Ja, heerlijk. Juist, lekker. Lekker met elkaar zingen. Ja, ja. Zeker.
0: Het is misschien, kijk, de plaats net uit, dus het is een beetje een moeilijk vraag. Misschien, maar heb jij een idee hoe jouw muzikale reis een vervolg krijgt? Want eigenlijk ben je al heel lang met muziek bezig. En ik zie dat je, of ik hoor eigenlijk dat je daarin stappen en keuzes maakt. Mm. Ook op zoek bent naar wat wil ik zeggen en hoe mag dat klinken.
1: Ja.
0: Heb jij een beeld hoe dat de komende jaren een vervolg zou kunnen krijgen?
1: Nou, eigenlijk dus niet heel erg. Ik wil echt wel stappen zetten, zeg maar. Maar ik zou nu nog niet weten in wat voor vorm. Maar ja, daarin kijk ik ook een beetje wat op mijn pad komt.
0: Mm.
1: En ja, wat op je hart komt, wat ik wil delen.
0: Ja, en dat zou het mogelijk zijn dat er een Noortje solo-avond zou zijn? Of zeg je dat, daar droom ik momenteel niet over?
1: Ja, ik denk dus dat niet zo snel. Omdat ik vind het. Ik heb mijn album gepresenteerd aan familie en vrienden een avond. Dat was super gaaf en heel intiem eigenlijk. En leuk om te laten horen van wat heb je gemaakt en wat komt er op Spotify, zeg maar. Maar ik vind het gewoon een beetje lastig als ik een Noortje avond. Ik vind dat gewoon een beetje achterlijk klinken eigenlijk.
0: Ja.
1: Omdat ik zing die liedjes niet voor mezelf, zeg maar. En ja, tuurlijk, het is leuk als mensen zeggen het is mooi en zo. Maar ik vind die balans daarin vind ik een beetje moeilijk.
0: Mm. Ja.
1: Dus en ja, wat voor meerwaarde heeft dat dan? Dan ja.
0: Ja, stel dat mensen je plaat heel fantastisch vinden en zeggen, joh, ik wil gewoon 1,5 uur naar jou luisteren.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat zie je nog even niet zo.
1: Nee, nu nog niet. Misschien. Ja.
0: Nou ja, goed. We hebben het in ieder geval even over gehad.
1: Wie weet.
0: Duidelijk dat het de komende periode niet gaat gebeuren. Dus als we jou live willen horen, moeten we gewoon naar Zing in Veluwe gaan.
1: Ja.
0: En hoeft het niet live, dan ga je naar de online platforms. Ga je op zoek naar het album Goodness of God. En omdat we het over dit lied hebben gehad, gaan we daar vandaag naar luisteren. No One Ever Cared For Me Like Jesus. We gaan in toekomstige uitzendingen wat uitgebreider ook over de liederen spreken. Maar voor dit moment Noortje Korijn, dankjewel.
1: Bedankt.

0: was found.
1: No one ever cared for me like Jesus. Een mooie kennismaking met zangeres Noortje Colijn.
2: Nieuwe blijde klanken.
1: Wijs mij uw weg is het nieuwe album van christelijk mannenkoor Staphorst. Vorige week hebben we al een voorproefje mogen hebben, maar sinds deze week staat hij ook daadwerkelijk online. En vandaag en morgen horen we dan ook muziek van dat album. Wijs mij uw weg is de titel. Het album is eind vorig jaar opgenomen in de Martinikerk van Bolsward. En we horen het koor begeleid worden door Harm Hoeven, André van Vliet, Matthijs Valkenwoud, Pascal van der Velde, Lauwe Kieboom, Diana Abspoel en Christa van den Esker. Nou, morgen zal ik wat meer vertellen ook over de inhoudelijke lijn, maar van de week had ik de voorzitter van Christelijk Mannenkoor Staphorst aan de telefoon en één ding was me helemaal duidelijk. Ze zijn als koor erg trots op hun uitvoering van God Save the King. Natuurlijk een lied dat hoort bij Zeedokter Priest van Handel met een arrangement van hun eigen dirigent Johan Bredewoud. Dus het leek me ook heel passend om dit lied vandaag met jullie te delen. God Save the King. Van het nieuwe album Wijs mij uw weg van het Christelijk Mannenkoor Staphorst.

0: God Save the King, een uitvoering van het christelijk mannenkoor Staphorst van het nieuwe album Wijs mij uw weg. En daar komen we ook morgen opnieuw over te spreken.
1: De muziekstandaard.
0: Wij spreken vandaag over een van de mooiste releases van 2024. En daarmee wil ik andere releases van dat jaar niet tekort doen. Maar deze sprong er best wel uit, vond ik persoonlijk. Er zijn meer mensen die dat vinden. Laat het lied op aarde klinken. Een album van Fox Jubilants. Vanavond spreek ik erover met Jan-Peter Teeuw. Jan-Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, een mooi album.
2: Zeker.
0: Een understatement.
2: Ja.
0: Heel erg mooi gemaakt. Jij wilde vanavond spreken over het lied Kom in mijn hart. Een hele bewuste aanvraag voor deze uitzending. Wat is er met dat lied dat jij daarover spreken wil?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het album zelf heb ik gemist. In eerste instantie toen het verscheen. Totdat ik op Facebook, ik denk dat het van jou was, Hans, een linkje tegenkwam. Van er staat nu toch zoiets ontzettend moois op YouTube. Als Hans het zegt, dan
3: kan
2: ik
3: beter opletten. Ja.
2: Dus dat aangeklikt en op een zondagavond zitten luisteren, of op een zondag uit de kerk. Kijk, je hebt natuurlijk al vaker dat een koor een lied zingt en dat het gewoon dat er 3 coupletten worden gezongen en 1/3 couplet een halfje hoger, even gechargeerd gezegd. En nou, dan zingt het mooi 3 coupletten. Maar dit was eigenlijk al vanaf het eerste couplet dat ik dacht van, dat is mooi. Ja, en dan komt er een 2e couplet met een fantastische sopraansolist. En dan komt er een 3e couplet en dat is nog weer mooier dan de coupletten daarvoor. En dat raakte mij zo. En ik denk, ja, dit is wel zo ongelooflijk mooi.
0: Mm.
2: In al zijn eenvoud eigenlijk. Want dan ga je kijken, is dat ook uitgegeven, het arrangement? Ja, het arrangement is gewoon uitgegeven bij Pro Music. En dan bekijk je zichtpagina en denkt, ik zal niet zeggen, het stelt niks voor. Maar dit is eigenlijk heel eenvoudig. Mm. Maar het wordt gewoon zo briljant uitgevoerd.
0: Ja.
2: Dat raakt elke keer als je het hoort.
0: Nou ben jij zelf ook dirigent en je bent organist. Die hebben een duidelijke rol ook in het filmpje. Je ziet de organist, je ziet André dirigeren. Je ziet ook de manier van dirigeren. Hij maakt nogal lange lijnen in zijn dirigeren. Zijn dat ook dingen waar je op let? Of zit je bijna met je ogen dicht te kijken of te luisteren wat er gebeurt?
2: Heel veel muziek beluister ik ergens ook wel technisch. Van wat gebeurt er en wat doen ze en hoe doen ze dat. En met een filmpje kun je ook meekijken van hoe geeft hij dat aan. En doet het koor eigenlijk

0: er is zo goed over nagedacht hoe dit opgebouwd wordt en hoe het in elkaar zit. En ik geloof dat je juist daardoor momenten kunt hebben als koor dat je zegt, en je stijgt toch boven jezelf uit. Het wordt nog mooier dan wat we van tevoren gedacht hadden.
1: Ja.
0: Ja. En dus ook mede door de, ik noemde net al de sopraansolist Tineke Rozenboom, die gewoon een fantastische stem heeft en hier ook heel goed kleurt met het koor. En, maar ook de geweldige orgelbegeleiding van Marcel van der Ketterij. Doesburg is een heerlijk orgel, maar het mengt zo ontzettend goed met het koor.
1: Ja.
0: Dat ja, alles klopt in deze opname.
1: Ja, alles klopt. Ja, goed, want ik bedoel, we hebben een vrij minimale begeleiding uiteindelijk toch. Maar inderdaad, je zou bijna in die klank, zou je bijna denken, joh, daar had ook nog een partij strijkers onder gekund. Maar die mis je helemaal niet, hè?
0: Mis je niet. Nee, maar dat is ook het orgel. Als je dit in Hasselt had opgenomen, had je de strijkers misschien wel gemist.
1: Mm-hmm.
0: Het orgel zelf is natuurlijk al zo orkestraal gedacht. Dat is. Kijk, er zijn weinig orgels in Nederland waar je qua dynamiek zo naadloos de klank harder of zachter kunt laten worden. Dus je kunt één op één het koor volgen in wat ze doen.
1: Waarom wordt er dan niet meer in Doesburg opgenomen?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. De kerk klinkt goed. Heel praktisch wordt er ook altijd gekeken naar betaalbaarheid en bereikbaarheid. Nou, ja. Misschien is bereikbaarheid in Doesburg is. Ja, is natuurlijk net in welke regio je woont. Voor de ene is het verder weg dan voor de ander.
1: Zeker.
0: Ik geloof ook niet dat het een hele dure kerk is. Je moet als organist wel het orgel snappen. Het is een. Het is het grootste Duitse romantische orgel van Nederland. Niet iedereen kan daar direct mee overweg. Dat vraagt wel serieus wat voorbereiding om. Het is heel anders dan dat je in Gorinchem of in Bolzat gaat spelen.
1: Ja. Nou, bij een plaatopname mag je überhaupt enige voorbereiding verwachten. Dus
0: dat mag je
1: aan, goed.
0: Ja.
1: We laten de vraag gewoon even open. Waarom wordt er niet vaker in Doesburg opgenomen? We zijn heel blij, wij allebei, en heel veel mensen thuis natuurlijk ook, dat Fox Jubilans het album daar heeft opgenomen. Het album heet Laat het lied op aarde klinken. En we gaan samen genieten van Kom in mijn hart. Met een sterrol voor sopraan Tineke Rozenboom. Jan-Peter Theo, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: En we onderstrepen nog even, wat een prachtige uitvoering is dit. Kom in mijn hart van Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans. Dankjewel ook Jan-Peter Theo. En dankjewel ook aan Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten. Afgelopen week ons Blijde Klanken Koor van de Week. Nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum. Maar het is toch tijd om het stokje over te dragen.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.
0: Het verhaal van Young Ladies Choir Hadassah begon in 2008. Toen nog als Christelijk Meisjeskoor Hadassah. De circa 35 vrouwen van 15 tot 50 jaar verzorgen samen een frisse, jonge klank die al op 7 albums is vastgelegd. En door de jaren heen heeft het koor diverse koorreizen naar Duitsland, België en Israël gemaakt. Terwijl men ook in eigen land regelmatig op de podia te vinden is. Onder leiding van de dirigente Ria van der Noord wordt in de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel gestudeerd op een repertoire dat zowel Engels als Nederlands als Duitsstalige liederen bevat. Momenteel wordt er hard gestudeerd op het kerstrepertoire voor een serie concerten in december. Voor het volgend jaar staan er een aantal projecten op de planning. Verrassingen. Een goede kans dat Ria van der Noord daar morgen in de uitzending iets meer over zal vertellen. Want morgen is Ria te gast. We kijken er nu al naar uit. Wij gaan vandaag luisteren naar muziek van dit nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. Young Ladies Choir Hadassah. We horen het lied Naast de Liefde. En ik noem het gewoon nog even, net als voorgaande weken. Als je een reactie hebt op deze uitzending, of je hebt een vraag, of je wil gewoon iets meedelen, doe dat even via de website grootnieuwsradio.nl/het heerlijk loflied. Dit is Young Ladies Choir Hadassah. Tot morgen.

0: stelt u zich voor? De mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
3: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Grootnieuws Radio.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
10: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
11: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
10: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Ik doe mee.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. En die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
19: Naam?
20: Jeanette Boon.
19: Woonplaats?
20: Ik woon in Reewijk.
19: Favoriete nummer?
20: Come Jesus Come.
19: Ik drink mijn koffie.
20: Ik drink alleen maar thee.
19: Om deze reden ben ik vriend.
20: Toen dat zei ik heel bijzonder als je op een gegeven moment christelijke muziek dag en nacht hoorde. En dat was het moment dat wij ons hebben aangesloten als vriend.
19: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon. En een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen? En krijg je korting op theater bij jou in de buurt? Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
19: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
20: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
26: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
27: Shape the future with confidence. EY.
28: Naam?
29: Marjolein Ebbers.
28: Woonplaats?
29: Doetinchem.
28: Mijn slechtste aankoop ooit.
29: Ik heb €170 afgerekend voor een jurk die ik zeker heb gedragen.
28: Favoriete presentator?
29: Laurens van der Kraat.
28: Om deze reden ben ik vriend.
29: Omdat we met heel veel plezier luisteren, dus ja, waarom zou je dan geen vriend worden?
28: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
30: Groot Nieuws. Groot Nieuws Radio Muziek aan.

0: Ik luister al lang naar jullie radio en ik vind als je ergens naar luistert, mag er ook al wat tegenover staan, hè?
1: Voor mij is dat echt ook een lijntje door de dag heen naar God toe.
2: Nou, ik zal je vertellen, ik heb eigenlijk altijd Gronings Radio aan, al zo lang. Zelfs 's nachts.
3: Word ook vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Elke dag een hoopvol geluid op je radio. Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
0: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken. Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk, onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda... tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk... 20 minuten extra reistijd.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Hi, mam.
15: Hey, dag lieverd.
14: Wat ruikt het hier lekker?
15: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
14: Van de molen?
15: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
14: Gaan we ook weer een cake bakken?
15: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Naam?
18: Pauline Verder.
17: Woonplaats?
18: Monster.
17: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
18: Om te gaan shoppen? Heerlijk.
17: Ik ben vriend sinds...
18: Sinds 2020.
17: Om deze reden ben ik vriend. Ik
18: draag groot nieuws en heel warm hart toe. Zoveel mooie programma's. Zo waardevol. Zo'n christelijke radiozender.
17: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
19: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing?
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Je zet je radio aan en hoort...
1: Een lied dat precies op het juiste moment gedraaid wordt.
2: 'Snachts kwam een keer dit lied binnen. Het raakte me.
0: Een nummer waarmee je God aanbidt in de auto naar huis.
1: Een stem die herinnert. Houd vol, er is hoop.
0: Maar wat als dit geluid er morgen niet zou zijn? Dat laten we niet gebeuren. En daarom vragen we jou om mee te helpen.
1: Want samen laten we dit hoopvolle christelijke geluid voor iedereen klinken.
0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio.
1: En als dank draaien we de plaat die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wereldnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Johannes 6, vers 25 tot 34 uit de Basisbijbel. Toen ze hem aan de overkant van het meer vonden, vroegen ze hem: Meester, wanneer bent u hier aangekomen? Jezus antwoordde: Luister goed. Jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen, maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van mij hebben gekregen en genoeg hebben kunnen eten. Maar jullie moeten je niet zo druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De Mensenzoon kan dat aan jullie geven, want God de Vader heeft mij daarvoor de macht en het recht gegeven. Toen vroegen ze hem: Wat wil God dan dat we doen? Jezus antwoordde: God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. Ze antwoordden hem: Welk bewijs geeft u ons dat we in u moeten geloven? Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons? Onze voorouders hebben in de woestijn manna gegeten. Dat staat in de boeken. Hij gaf hen brood uit de hemel te eten. Kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? Jezus antwoordde: Luister goed, ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. Toen zeiden ze tegen hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven?
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
7: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste verdraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
0: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
1: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Naam?
15: Rit van Barneveld.
14: Woonplaats?
15: Hoofddorp.
14: Favoriete nummer?
15: Deze is voor jou, van Martijn Buwalle.
14: Mijn favoriete moment? Met God.
15: Ik wandel eigenlijk de hele dag met God en ben de hele dag met hem in gesprek.
14: Ik ben vriend sinds...
15: Denk van het begin af.
14: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
16: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

frisse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Nu mijn wereld op instorten staat, alle houvast mijn leven verlaat, word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: Josh Baldwin, Worth Everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyad zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam een land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyad bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf.